0: nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez.

0: Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

promise me that you'll survive. That you won't give up.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit.

0: Vier mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen.

Of meer willen bewegen op een leuke manier, kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
1: Je eigen omroep in de buurt.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him in.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
1: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
0: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
2: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
0: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
1: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. En heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
0: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. Er staan wat dagelijkse files met maximaal 10 minuten vertraging. Zoals op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ook 4. A44 richting Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp 7 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 een kwartier vertraging. En op de N211 richting Den Haag tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4, 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dooral Begens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
1: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
0: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
2: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
0: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Er staan nog wel een paar wat langere files. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag te rijden het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ypenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Overschie en Delft 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de afrit tijdelijk dicht. Dan de A20 naar Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 7. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En op de N211 richting Den Haag tussen Kwintsheul en de A4 3 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïnse president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer...

0: bocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT.

0: Regen droogt, wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is hierdoor de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkte heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En het wordt dan ongeveer 19 graden.

veel betaald. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

als het onweer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.
1: Hey Jim!

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De N220 is in beide richtingen dicht tussen Heenweg en Westerlee. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ja. Herken je de stemmen nog?
1: We hebben zin. Ja, helemaal. Maak je klaar voor totaal normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal.
0: Goedemiddag, Luindex. Of Luindex. Gouwenezen. Sorry.
1: Maar ook goedemiddag, Luindijk.
0: Ja, dankjewel.
1: Helemaal weer inkomen, hoor.
0: Ja.
1: Je hoort het al.
0: Twee maanden niks gedaan.
1: Boudewijn.
0: Ja.
1: En ik ben Marcia.

0: Ja, ik zie het. Ja, ja. Kuif. En een beetje kuifje heeft hij gekregen.
1: Ja. Maar het is ook wel een beetje een stijl van het programma. Hè? We gaan er ook altijd wel met volle overgave in. Hè?
0: Ja, en hij is ook een beetje een senior. Hè?
1: Ja, nou ja, in mentaal denk ik allemaal niet.
0: Nee, zeker. Zeker. Jonge vent.
1: Allemaal jonge mannen en ben ik misschien wel de oudste. Maar goed, ja, laten we maar even de inleiding gaan doen.
0: Ja, daar gaan we het over hebben.
1: Nou, daar gaan we achterkomen. Ik weet het ook nog niet, namelijk. bij sommige banen hoop je in een ideale wereld dat ze niet hoeven te bestaan. Op vlakken zoals bij de politie, leger des hels of jeugdzorg. Maar omdat het leven helaas geen sprookje is, zijn deze banen hoog nodig. En een ander beroep die ook helaas nodig is en ook nogal polariserend kan zijn, is die van de militair. En we denken misschien als eerste aan oorlog en uniformen, maar zij worden ook ingezet bij rampen en crisis. De Nederlandse krijgsmacht bestaat uit de marine, landmacht, luchtmacht, de marechaussee en ook andere ondersteunende onderdelen. Er werken ongeveer 74.000 mensen bij Defensie, waarvan 42.000 militairen, 7.500 reservisten en 24.000 burgers. En wanneer je als militair hebt gediend in oorlogsomstandigheden of vredesmissies, word je gezien als veteraan. En dat betekent dat je dus nog in dienst kan zijn, in tegenstelling tot misschien het beeld wat je zou kunnen hebben van de veteranen die we dan zien op 4 mei. Het is morgen 11 september lokale veteranendag in Gouda en Bodegraven-Reerwijk. En dat is puur toevallig. Wat we dan daarover hebben. We zijn onder andere benieuwd hoe het is om militair te zijn. Wat voor mensen militair worden. Hoe het is om op uitzending te zijn. De dilemma's en alle mooie en minder mooie kanten van het vak. Daarnaast willen we weten wat de Veteranendag inhoudt in Gouda. En wat we kunnen verwachten. En daarom spreken we stuk voor stuk allemaal veteranen. We spreken Kim Schreuder. Henk Schreuder. Dus dat is gerelateerd, dat is heel leuk. En Arie Vermeij, dit is een veteraan en voorzitter van de Goudse Veteranendag. En we hebben eventueel nog wat feitjes.
0: Precies. En waar beginnen we altijd mee? Met een lekker stukje muziek. Ja, draai maar.

0: Ja, confetti shotgun van Ilse de Lange. En ja, ik weet niet of het helemaal duidelijk was, maar het thema vandaag is dus veteranen. En de dochter van iemand die we hierna gaan interviewen is Kim Schreuder. Zij is actief kolonel in defensie en heeft gediend onder andere in Afghanistan. En we zijn benieuwd naar haar verhaal als persoon, de uitzendingen, veteraan zijn en wat er allemaal komt kijken bij militair zijn. Aan de lijn, Kim Schreuder, welkom in de uitzending.
1: Ja, bedankt. Fijn dat ik hier aanwezig mag zijn.
0: Ja, nou, bedankt voor het komen. Heel, heel leuk. Ik ben dan wel benieuwd als eerste wat u over zichzelf kunt vertellen. Niet als militair, maar als persoon.
1: Zo, als persoon. Ik ben Kim en zoals jullie het al zeiden, zit mijn vader, dat komt na mij. En dat denk je misschien dat ik heel jong ben. Dat is niet het geval. Ik ben gisteren 49 geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: Ik werk al 26. Ja, dankjewel. En ik werk al 26 jaar bij de landmacht. En ik heb en gelukkig ook een heel mooi gezin. Ik ben getrouwd en ik heb een dochter van 12. En ik woon in het midden van het land. Dus ideaal.
0: Ja. Oké, okay, nou dat is mooi. Het klinkt gezellig zo. Want
1: zeker.
0: Even kijken, want ik ben dan wel benieuwd. U zit bij de landmacht, zegt u. Waarom bent u militair geworden?
1: Ja, dat is best een mooie, dat is een mooie vraag. En dat is ook al lang geleden besloten, als hij 26 jaar geleden dat besloot. En dat was toen ook. Ik werkte in de zorg, in de gehandicaptenzorg, als activiteitenbegeleider. En ik wilde graag studeren. En daar had ik op dat moment niet echt geld voor. En toen dacht ik, toen had iemand mij verteld, dan moet je bij de krijgsmacht gaan. Want dan krijg je daar kan je ook een studie doen. En toen dacht ik, nou, dat werk sprak me ook wel aan. En het salaris sprak me aan. En de studie. En toen ben ik gegaan. En toen dacht ik, nou, dan ga ik na 3 jaar er weer uit. Maar ik ben nooit vertrokken. Ik heb het gewoon ontzettend naar mijn zin.
0: Oh, dat is een ongewone manier om erin te rollen. Want ik had dan begrepen dat, omdat uw vader ook militair is, dat daar wel een link zit. Heeft dat daar ook iets mee te maken gehad? Of wat u zegt, nou, ik heb het eigenlijk via een vriendin gehoord.
1: Ja, nee, eigenlijk dus niet. En ik denk achteraf, later kwam ik wel achter dat een aantal dingen waardoor ik me misschien heel goed thuis heb gevoeld in de landmacht wel vanuit huis kwamen. Bijvoorbeeld dat je altijd op tijd moet zijn. Nou, dat had ik thuis al goed geleerd.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, oh ja, dat komt echt dus uit die cultuur. Maar dat was niet mijn aanleiding inderdaad. Mijn vader hield dat, hij kreeg het wel mee. Maar het was toch ook gescheiden.
0: Nou ja. Oké, dus dat is wel, dan, dat je wel ergens lekker dat die keus echt uit jezelf komt. En dat niet te veel geduwd is of zo. Dat dat echt wel eigenlijk daar los van stond.
1: En ik ben absoluut niet.
0: Nee. En je zei van, nou, ik heb dan 3 jaar. Ik dacht na 3 jaar weg te gaan. Hoe moet ik dat dan zien? Want u wilde militair worden dan. Eigenlijk om die opleiding te kunnen doen. Hoe ziet die opleiding dan uit? Want hoe rol je daar dan in? En als je kan al met een gericht idee daar dan in. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ja, ik denk dat de motivatie, ook wat ik toen destijds al tegenkwam, en dat zie ik nog steeds, is heel verschillend. Dus de ene komt voor nou net zoiets als ik. Die denkt, goh, ik kan een mooie opleiding doen. De ander komt omdat hij het vak hem heel erg aanspreekt. De volgende komt voor avontuur. Heel mooi is natuurlijk als je ook nog komt om echt iets bij te dragen aan Nederland. En bij mij is dat het uiteindelijk ook geworden. Alleen dat was toen niet zo. Ik was toen echt gewoon nieuwsgierig naar iets anders. En het militaire vak, toen ik me daarin ging verdiepen, sprak de combinatie van ook wel een baan waar je veel buiten bent, met andere mensen samenwerkt, samen voor een taak staat, het energieke. Ja, dat sprak mij enorm aan. En toen kwam ik op de Militaire Academie terecht in een basisopleiding om te leren wat militair worden was. Nou, daar ontdekte ik pas wat dat was. Dat had ik niet bedacht aan de voorkant.
0: Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: De opleiding of wat wilt u weten?
0: Ja,
1: nou, toen is tijd, en inmiddels zijn die opleidingen natuurlijk ook alweer langzaam veranderd, maar veel blijft hetzelfde. Eerst begin je met wat is dan militair zijn? Dus hoe trek je überhaupt je uniform aan? Hoe moet dat dan? En waar moeten die strepen? En hoe strek je veters? Hoe pak je je tas in? Want ook als het donker wordt, is het toch wel fijn dat je dan weet hoe je je tas hebt ingepakt en dat je je spulletjes kan vinden. En dan leer je eigenlijk de basis militaire vaardigheden, zoals wij dat noemen, die krijg je langzaam heel gedegen, krijg je die aangeleerd. Je leert kennis maken met het militaire vak en dat doen ze heel stapsgewijs. Steeds meer leer je meer vaardigheden aan. En dat wisselt heel erg. Maar het begint dat iedereen in de basis een militair is. En dan leer je dat vak.
0: Ja, ja, ik vind het dan ook altijd wel interessant. Waar zit de balans wanneer je begint als militair tussen... ik ken een beetje het stigma dat er dan wordt gezegd van... je moet maar eigenlijk dingen doen om te leren dat je moet luisteren... als iemand zegt dat je iets moet doen. Ik heb wel eens verhalen gehoord dat mensen dan een kuil moesten graven... en dan was het, ja, gooi me weer dicht... Doe maar weer open, gooi maar weer dicht, zeg maar gewoon just because, zeg maar. En in hoeverre zijn de dingen die je leert daadwerkelijk zinnige dingen om te leren? Zoals je zegt, ja, ik moet in het donker kunnen weten waar de spullen in mijn tas zitten. Dat snap ik dan bijvoorbeeld. Zitten daar ook dat soort dingen bij? Moet ik me dat ook voorstellen? Een soort meer van leren met gezag omgaan? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, ik denk dat alles, zoals ik de opleidingen nu ken, en ik mag vaak meewerken en meedenken over hoe we opleidingen opbouwen, merk ik dat alles is doordacht. Dus ontmoet ik vele instructeurs die andere collega's mogen opleiden. En daar zit gewoon heel veel professionalisme omheen. Dus die nemen hun vak ten eerste heel serieus en die doen dat heel gedegen. Dus achter alles zit een plan. En soms vertellen we aan de voorkant, nou, we gaan een oefening doen. En dat gaat over discipline, bijvoorbeeld. Dus ja, want ik moet op jou kunnen rekenen dat je je spulletjes bij je hebt. Dus dan vertellen we dat aan de voorkant. En dan ga je een ervaring opdoen. Maar je kan je misschien voorstellen dat we op een gegeven moment willen dat je ook zelfstandig je beroep uitvoert zonder dat we altijd met je meekijken. Dus vertellen we je niet meer dat we daarop letten. En dan maak je een aantal dingen mee. Nou, dan verhogen we wat druk of dan moet het tempo omhoog. Nou, als ik aan mezelf denk, als ik heel veel haast, dan vergeet ik nog wel eens wat op de trap. Dan ren ik weg en denk, oh shit, dat heb ik nog niet in mijn tas zitten. Ja, en dan leer je langzaam. Als je dan evalueert en je zegt, had je eigenlijk al je spullen bij je? Je had zo'n haast en je bent de helft vergeten. Nou, dan kan je misschien voorstellen dat je langzaam leert dat het handig is als je al je spullen bij je hebt.
0: Yeah.
1: En dat gaat heel stapsgewijs. En soms voelt dat in het moment dat je denkt, waarom ben ik dit nou aan het doen? Maar als het goed is, wordt dat dan achteraf geëvalueerd. En dan reflecteren we daarop en zeggen, nou, dit doe je hierom.
0: Ja, want bijvoorbeeld het uniform, daar wordt ook altijd heel strak op gekeken. Ik heb ook zelf van dichtbij, zeg maar, militair meegemaakt. Dan was het echt van, elk dingetje moest helemaal op en top. Zeker als je naar buiten ging. En oh jee, als er een kraagje verkeerd zat of weet ik veel wat. Waarom is dat dan zo belangrijk, zeg maar? Van dan denk ik, stel je gaat naar een oorlogsgebied... Lekker boeien of je dan je kraagje goed zit, bewijzen van, zeg maar. Waarom wordt er zo streng op dat soort dingen gelet, zeg maar?
1: Kijk, voor mij heeft dat een aantal lagen. En die heb ik, denk ik, geleerd door de tijd heen wat het voor mij betekent. Hè. Dus mijn persoonlijke mening en beeld daarvan. Ten eerste gaat het over je eigen professionaliteit. Als Nederland een krijgsmacht neerzet, dan is uniformiteit is wat een krijgsmacht zeg maar onderscheidt, vind ik, van zomaar een menigte mensen die iets gaat ondernemen. Dus hoe herken je ons? Dat is op basis van die uniformiteit. En daarmee vertegenwoordigen we ook nogal wat. Dus je mag dan er ook wel op rekenen dat er professioneel uitziet. En dat begint met je aanzien. Een politieagent vindt het ook prettig als zijn uniform op orde is. En dat je denkt, oh, die agenten zien er altijd zo uit. En die zien er netjes uit. Dat voelt betrouwbaar. Dat geldt hetzelfde voor militairen. Als een arts met een vieze doktersjas bij je komt, denk je ook, wat is dit? Ga jij mij helpen? Is dat wel hygiënisch? Dat is natuurlijk met een militair hetzelfde.
0: Nou ja, mijn dokter is dat natuurlijk een... Dat is natuurlijk meer een praktisch ding bij een dokter, dat hygiënisch is. Maar bij een militair, ik begrijp dat u zegt, dat is eigenlijk representatie. En daardoor dat je professionaliteit uitstraalt. Ik kan me ook voorstellen dat in bepaalde situaties daar misschien wat minder op gelet wordt. Want ik denk niet dat je altijd het pak altijd goed kan krijgen als je gewoon andere dingen aan het doen bent. Ik noem natuurlijk nu al een paar dingen. Wat zijn volgens u dingen, misvattingen over militair zijn?
1: Dat is een mooie vraag. Ik moet even over nadenken. Misvattingen over militair zijn. Ja, dat weet ik natuurlijk niet wat de algemene misvattingen zijn. Wat ik zelf, ik ben veel bezig met het thema leiderschap. Wat ik veel tegenkom en ik vraag vaak aan mensen, goh, wat denk je aan als je aan militairen denkt en je denkt aan leiderschap? En dan krijg ik vaak terug van schreeuwen, directief gedrag, heel hiërarchisch. Ik denk dat wel het beeld is wat vaak bestaat. Ja, en mijn ervaring is dat niet het geval is.
0: Niet hiërarchisch?
1: Nou, het is wel een hiërarchisch systeem, maar het is niet om dat iedereen altijd precies, hoe zeg ik dat, het systeem dat dient iets. Dus het beeld bestaat dat dan schreeuwen is en een heel strak systeem is van de hiërarchie en dat daarmee heel weinig ruimte is voor de militair om zelf initiatief te nemen bijvoorbeeld of om zelf een idee in te voegen. En mijn ervaring is dat die hiërarchie er wel is, maar dat het een groter doel dient. En dat dat niet is om elkaar strak in het gareel te houden en om naar met elkaar om te gaan. Ik merk juist, wij zijn juist, de kameraadschap bij ons is heel groot. En het initiatief van de enkele soldaat wordt enorm gewaardeerd.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk ook wel fijn. Dat is inderdaad ook een oordeel wat ik daarover heb. Ik kan me eigenlijk ook voorstellen dat het misschien ook wel belangrijk is dat wanneer het erop aankomt, dat er gewoon één iemand is die besluiten neemt, omdat het anders misschien ook chaos wordt. Zeker als er op korte termijn beslissingen moeten worden genomen in een situatie waarin de actie moet komen. Ik weet niet of u dat zo ervaart. Want ik had begrepen dat u naar Afghanistan bent geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en ik weet niet of dat mag zeggen, maar wat was dan de opdracht voor u daar?
1: Ja, ik ben daar, toen was ik nog best wel jong, heb ik in een staf gewerkt in Kandahar op dat moment. We hadden in Afghanistan waren meerdere provincies en we hadden een groot hoofdkwartier in Kandahar. En ik werkte in die staf als een stafofficier, dus eigenlijk best wel een kantoorbaan.
0: Ja, want wat deed u dan?
1: Ik werkte als coördinator op een operatiecentrum. Dus er zijn mensen die de hele dag met wat er in de situatie op dat moment aan de hand is aan de gang. Er zijn mensen die inlichtingen verzamelen. Er zijn mensen die de logistiek regelen. Dat er helikopters op het juiste moment ergens zijn of munitie. En dat afstemmen daartussen en zorgen dat de juiste papieren op de juiste plek op het juiste moment waren. Nou, dat was ik aan het doen. Of grote vergaderingen voorbereiden. Zorgen dat er op het juiste moment dat de juiste stukken bij de juiste mensen zaten. Dat is echt een beetje een office manager eigenlijk. Alleen dan in een militaire taak.
0: Ja, ja. En als u dan zo naar uitzending gaat, hoe word je daarop voorbereid?
1: Ja, allereerst verschilt dat ook per taak en per eenheid. Dus afhankelijk van de taak die je doet, ga je heel gericht trainen voor die taak. En daar wordt een programma op afgesteld. En dat is dan als we op missie gaan. Kijk, als je een korte periode ergens naartoe gaat, dan ga je op missie. En dat was toen ik werd uitgezonden, was dat zo in 2008. Toen gingen we naar Afghanistan voor een half jaar. En dan wordt gekeken, nou, waar ga je naartoe? Wat kan je al? Wat heb je nog nodig om je taak daar goed te kunnen doen? Dus dat is een deel. Iedereen hetzelfde, omdat we allemaal moeten zo'n schietvaardigheid op orde moeten brengen. Je moet al je spullen moeten op orde zijn. Je hebt misschien een ander pak nodig. Dus dat is allemaal voor iedereen gelijk. Je krijgt wat mediatraining, je krijgt allerlei dingen uitgelegd. En je hebt een specifiek, misschien nog voor jouw functie, nog een extra cursus nodig. Of een extra, misschien wel een vaccinatie. Dus dat is het individuele programma wat ook nog wordt uitgezocht.
0: Ja, ja. Ik kan me ook herinneren van die persoon, die is ook uit zich gezonden geweest naar Afghanistan. Die leerde ook wat niet te doen. Stukjes over de cultuur en zo.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus als je een taak hebt waarin je in aanraking komt met kan andere nationaliteiten zijn. Dat kan ook het land zijn waar je naartoe gaat. Die echt een andere cultuur hebben dan Nederland. Dan is dat best handig. Dus je werk goed moet doen.
0: Ja, want het ging dan ook over handgebaren. Dat sommigen best respectloos over zouden kunnen komen. Die voor ons normaal zijn van het kom hier gebaar, zeg maar. Dat wordt niet altijd gewaardeerd in andere landen, zeg maar. Dat je dan niet denkt, wat gebeurt er nou? En had u het idee dat toen u op uitzending was, dat u voldoende voorbereid daarop was? Hoe heeft u dat ervaren?
1: Ja, dat was ik wel. En het was ook wel een wereld die je gewoon niet kent. En heb ik niet enorm spannende dingen meegemaakt. Maar ik kan me nog wel mijn eerste keer dat ik het dat we toen Afghanistan invlogen, zaten we in een vliegtuig. En om ook veilig te kunnen landen moesten bijvoorbeeld alle lichten uit. Ja, dat hadden ze wel gezegd. Maar op het moment dat je daar dan zit, en dat is het eerste moment dat ik me ook nog kan herinneren, dat het licht dan uitgaat. En de veiligheidsinstructies worden gegeven. Ja, dat is niet landen op een vakantie naar Curaçao. Dus dat is wel echt, dat vond ik best indrukwekkend. Ik weet nog dat ik toen dacht, het is echt.
0: Ja.
1: Ik ga het echt doen.
0: Ja. Ja, ja. En de lichten uit in het vliegtuig, waarom is dat dan?
1: Nou ja, als er wel dreiging is, dan ben je ook een doelwit als je zichtbaar bent.
0: Ah, dus zodra je lager gaat vliegen, dan moet het licht uit.
1: Ja, dat deden ze toen. Ik ben geen piloot, dus ik weet niet precies de details. Maar ik kan me dat nog echt als beeld herinneren. Het is ondertussen meer dan 15 jaar geleden. Maar ik kan me dat echt nog herinneren. Dat ik toen dacht, jeetje, oh, dat vond ik best wel spannend.
0: Ja, en is er nog iets wat u echt daarvan geleerd heeft? Van de uitzending?
1: Ja, dat je Wat ik denk, ja, heel veel. Maar wat me vooraan staat en wat ik elke keer weer merk, is je bent ten eerste niet alleen aan het doen. Dus dat teamgevoel en dat samen doen, dat is echt heel erg prettig. Dus ook als je met andere Nederlanders bent, dat wordt ineens veel nauwer. Dat voelt ook veel meer alsof. Hè? Dus je wordt je heel erg bewust van bijvoorbeeld Nederlander zijn of teamlid zijn. Dat staat me heel erg vooraan. En dat je zelf ook gewoon veel meer kan dan je denkt. Dus ook uit je comfortzone komen. Uit je dagelijkse normale ritme stappen en iets heel anders gaan doen. En dat is best gaaf om dat te ervaren. Daar heb ik wel veel van geleerd.
0: Ja. En is er nog een moment specifiek wat u is bijgebleven van die uitzending? Naast het vliegtuig en het landen.
1: Van die uitzending.
0: Of ja, ik weet niet of u andere uitzendingen ook heeft gehad.
1: Ja, ik ben recent, maar dat is niet echt een uitzending. Heb ik meegewerkt aan trainen voor de coördineren van de trainingen voor de Oekraïners. Dat wij doen in Duitsland samen met alle andere EU-landen. Dus daar heb ik aan meegewerkt. Dus daar ben ik ook geweest. En die uitzending in Afghanistan is natuurlijk lang geleden. En ik heb daar heel veel herinneringen bij. Maar ik weet niet wat je precies zoekt.
0: Nou, is er iets wat er echt uitspreekt? Dat je denkt, ja, dit iets wat een luisteraar niet zou verwachten. Of iets wat gewoon heel veel impact heeft gehad als persoon.
1: Nee, dat heb ik eigenlijk niet uit die missie. Dat er zoiets naar voren springt wat zo'n impact op mij heeft gehad.
2: Misschien heb ik een puntje. Heb je ook meegemaakt... goedemiddag overigens.
0: Boudewijn.
2: Ja, Boudewijn. Heb je ook meegemaakt dat er collega's mede militairen omgekomen zijn? Heeft dat zijn impact op zo'n groep?
1: Ja, zeker heb ik dat meegemaakt. En ik werkte op het hoofdkwartier. Dus alle overledenen, dat waren niet alleen Nederlanders, maar dat waren dus alle nationaliteiten. En ook Afghaanse collega's die met ons die missie draaiden. Als die overleden waren, kregen die een rampceremonie. Zo heette dat.
2: Ja.
1: En dan komt de kist met een, nou in dit geval een vlag eroverheen. Krijgt een ceremonie voordat het, dat het lichaam teruggebracht wordt naar het land van herkomst. Hè? Dus bijvoorbeeld voor een Nederlander, dan gaat het in een vliegtuig en dan wordt het lichaam teruggebracht naar Nederland. En dan volgt er een ceremonie. En dat was wel heel indrukwekkend. En ik heb er veel meegemaakt. En dat was ook indrukwekkend. Ja. Dus één meemaken is één. Maar ik denk dat in de tijd dat ik er was, dat ik wel 60 heb meegemaakt. En wat ik bijzonder vond, dat alle militairen er altijd naartoe gingen. Dus ja. Was ook niet... Er hoeft ook niemand te zeggen, nou, je moet naar het vliegveld, je moet daar gaan staan en je moet de laatste eer bewijzen. Dat was bijna een no-brainer. Dat deed je gewoon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik kan me voorstellen dat dat echt flink impact op je heeft. Ook op je, ja.
1: Ja.
2: En ook op je thuisfront natuurlijk. Want die horen dat ook.
1: Ja, nou, dat moeten zo mijn vader vragen.
2: Ja, dat kunnen we nog doen. Ja,
1: maar zeker, tuurlijk. Natuurlijk heeft dat impact. En ik was in Afghanistan ook verantwoordelijk voor het... als er bijvoorbeeld een aanval was geweest. Bijvoorbeeld er werden af en toe raketten afgeschoten op het kamp. En dan moest ik checken of dan iedereen... of er iets gebeurd was, of er gewonden waren gevallen. En als dat niet het geval werd... want alle verbindingen gaan dan op zo'n kamp dicht. Dan wordt er niet gecommuniceerd. Want dan gaan we eerst kijken of er iets gebeurd is. Voordat iedereen weer met thuis mag bellen. En dat noemen ze een black hole moment. En om dat op te heffen moest ik checken of iedereen er dan was. En dat deed iedere nationaliteit, had iemand die dat deed. En ik deed dat voor Nederlanders. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik ook besefte dat dat belangrijk was dat ik dat snel deed.
2: Ja.
1: Als je eigenlijk om 5 uur denkt, ik bel even naar huis. En je belt niemand. En er is een black hole. Ik kan me voorstellen dat het voor families best wel spannend is.
2: Ja, snap ik.
0: Ja, best wel verantwoordelijkheid ook.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat we even tussendoor even een pauze, even een liedje gaan draaien tussendoor. Komen zo weer bij je terug. En dan gaan we ook wat dieper in. Inderdaad ook op de wat serieuzere stukken van het hele geheel. Blijf vooral aan de lijn. Dan komen we zo weer bij je terug.

0: Ja, I was standing, you were there, never tear us apart. Van, wat staat hier nou? Dat weet jij wel. Ik zie hier INXS.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is echt zo'n nummer die je kent, maar geen idee van wie. Ja, aan de lijn spreken we Kim Schreuder. Zij is militair en veteraan. Welkom terug in de uitzending.
2: Dankjewel.
0: We hadden het net al ja, over het stukje waarin je vertelde van goh, er was heel toch wel best wel vaak aan de hand dat er mensen overleden waren in, tijdens de uitzending in Afghanistan. Ik ben dan ook wel benieuwd, ja, was je daarop voorbereid en hoe bereid je jezelf daarop voor dat dat zo kan gebeuren?
2: Ja, ik weet niet of je je kan voorbereiden op het verlies van collega's, maar ik wel wat wij doen en ik ben daar ook dagelijks onderdeel van mijn baan ook. We dagelijks bezig zijn met samen trainen en zorgen dat alles wat we eraan kunnen doen, dat we dat zo goed mogelijk doen.
0: Ja.
2: Geeft dan misschien niet helemaal echt een concreet antwoord op de vraag, besef ik me.
0: Ja, en het is ergens ook natuurlijk wel misschien
3: kan
0: ook
3: je
0: niet
3: dat trainen?
0: Doen. Ja, dat is misschien ook niet te doen.
2: Nou, nee, niet daarop. Maar wat je wel kan doen is zorgen dat je op allerlei lagen, en daar weten we best veel van, ook vanuit theorie, maar ook vanuit de praktijk en vanuit eerdere ervaringen. We leren ook van de verhalen bijvoorbeeld van al die veteranen samen, leren we natuurlijk ook elke keer weer van. Dus we weten wel wat je helpt om stevig op je plek te staan en om je taak goed te kunnen doen. En wij vatten dat dan vaak samen in de wil tot vechten en zorgen dat je stevig en stabend om je werk te doen. En dan weten we wel wat daarbij werkt. En dat is bijvoorbeeld zorgen dat je team heel sterk is. Dat je daar dat je veel samen traint en elkaar goed kent in de taak. Dus vakmanschap is heel erg belangrijk.
0: Ja.
2: We weten dat het checken en meten van moreel, dat doen we echt heel erg regelmatig. En ook met eenheden in missiegebieden.
0: Ja.
2: Maar dat doen we ook tijdens trainingen. Hoe staan we erbij? Hoe voelen mensen zich? Hoe is de cultuur in een eenheid? Hoe werken we? We werken met waarden. Dus we hebben natuurlijk ook een functie voor Nederland om niet alleen maar te zorgen dat we goed kunnen vechten, maar dat we dat ook op een verantwoorde en professionele wijze doen. Ja. Dus dat, en als je daar goed, we weten ook als je dat goed doet en als je daar goed samen op voorbereidt, en ook onze thuisbasis is daarbij ontzettend belangrijk om die daarbij te betrekken, dan kan je met een goede steun in je rug, kan je je taak goed doen. En we weten dat dat helpt bij dit soort situaties.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel een beetje droog om te zeggen, ja, we moeten een goed team zijn en we moeten professioneel zijn en professioneel vechten. En ik bedoel, uiteindelijk puntje bij paaltje, je staat oog in oog misschien wel met iemand wiens leven je misschien dan ineens zal moeten nemen. Ik bedoel, heeft u daar ooit bij stilgestaan dat u die keus ooit zou moeten maken? En hoe heeft u dan dat besluit genomen dat u daar oké dan mee zou zijn?
2: Nou, ik weet niet of ik daar ooit oké mee ben. Dat weet je pas denk ik op het moment dat je dat gedaan hebt. Maar ik weet wel dat ik dan graag wel win.
0: Ja.
3: Oké.
0: En maar stond wel stil bij wanneer militair werd van het kan zijn dat ik ooit in zo'n situatie terechtkom. En daar
2: ja,
0: ben ik bereid
2: zeker
0: in een keuze te maken wat ik op zo'n moment doe.
2: Nou, ik denk niet dat de gemiddelde militair heel graag naar oorlog gaat. Of graag in die ultieme, want ik durf te stellen dat het een ultieme situatie is. Als je zo oog in oog met iemand komt te staan. Maar ik denk dat niemand dat graag wil of daar naartoe werkt. Maar dat je wel traint voor het onvermijdelijke als dat zover zou zijn.
3: Ja.
2: Dus ik denk niet dat iemand dat echt graag doet. Maar ik denk wel dat je nadenkt over dat een mogelijke consequentie zou kunnen zijn van het vak wat je doet. Maar waarom ik dit werk doe is omdat ik geloof dat vrede niet vanzelfsprekend is. En dat je daar dat heel hard werk is met elkaar. En ik ben bereid om daar mijn aandeel in te leveren. En ook tot en met die consequentie.
0: Ja, en dan, u had het net al over dat de morele heel belangrijk zijn binnenin jullie, zeg maar. En hoe verhoudt stukje bevel versus moreel kompas, als het dus een keertje zover komt, stel ik krijg vanuit bovenaan, en misschien komt er nu niet in de situatie, maar misschien heeft u eerder wel heel dat zoiets gehad, als er dus op een gegeven moment wordt gezegd, er moeten levens genomen worden en je krijgt dat bevel, verhoudt je eigen morele kompas zich tot dat bevel? Hoe navigeer je zoiets? Stel, je weet misschien niet eens waarom je het moet doen. Of je staat daar zelf en je hebt dat net gehoord. En hoe
3: werkt
2: dat? Dat is wel een hele grote vraag. Want iets wat we noemen een moreel dilemma.
0: Mm-hmm.
2: En dat zegt het woord al, hè. Er is eigenlijk dan op dat moment eigenlijk bijna geen makkelijk antwoord. Want je wil, aan de ene kant zou ik eigenlijk willen zeggen, nou, natuurlijk volg ik dan mijn morele kompas. Ik weet ook dat dat niet eenvoudig is als je in dit soort situaties staat.
1: Yeah.
2: En we weten ook uit geschiedenis van een situatie waar dat misging, dat dat geen eenvoudige situaties zijn om zomaar even te uit te leggen van, nou, als je dit beter had voorbereid, dan had je, was dat niet gebeurd. We weten wel dat we dit bij trainen leer je wel veel op. En wij werken met een, en ik weet dat dat droog klinkt, maar dat is dus wel heel erg belangrijk. We werken veel, ook in trainingen, met ethische dilemma's. Dat je in situaties komt waarin je met elkaar oefent. Hey, hoe gaan we hier nou mee om als dit gebeurt? En wat voor, en dat ik mezelf goed ken in mijn waarden en dat ik dat veel tegenkom. En dat we soms eens op die lijn terechtkomen. Je vroeg al van, dan moet ik 3 keer die put dichtgooien. Nou, hoe reageer je daar dan op? Wat vind je daarvan? En alleen al met elkaar dit soort ervaringen op te doen en het gesprek te voeren, denk ik wel dat je op het moment dat dit gebeurt, wat je net beschrijft, dat je dan dat beter, een beter oordeel kan opdoen. En dan kan ik me alleen maar hopen dat het me lukt mijn morele kompas goed te volgen.
0: Ja, en u voelt en wel de ruimte. Ja, want u voelt wel dan de ruimte om dat morele kompas te volgen als het niet oké voelt, ook al is het een bevel?
2: Nou, nu en wij hebben ook een heel duidelijk, in die bevelstructuur zit ook een heel duidelijk systeem waarin je kan aangeven dat het niet, dat dit niet oké is welke opdracht je krijgt. Dus daar is ruimte voor, ook in die bevelstructuur.
0: Nou, dat kun je ook gelijk doen.
2: Bevel is bevel, dat is niet zo.
0: Oké. Wat voor ethische dilemma's bijvoorbeeld trainen jullie dan op?
2: Ik heb nu niet zo een aantal voorbeelden, maar... wat is een ethisch dilemma? Nou, je noemde er net zelf al een. Je moet iets doen waar je eigenlijk niet achter staat vanuit je persoonlijke waarden.
0: Mm-hmm. Ja, oké. Okay. En wat vindt u dan, dat is misschien ook een beetje een gemene vraag, maar wie vindt u dat uiteindelijk de morele verantwoordelijkheid draagt?
2: Oh, dat vind ik wel heel, dat is wel een hele grote vraag.
0: Mm-hmm.
1: Is dat niet de politiek?
2: En inderdaad, een heel erg gemene vraag ook. Maar,
0: goed.
2: Het is een mooie vraag. Het is een radioprogramma, mag een beetje scherp. Het ging over stigma's.
1: Ja,
2: wie draagt er voor met hele verantwoordelijkheid? Ik denk uiteindelijk jezelf en een commandant, degene die de opdracht geeft. En ik denk dat het beide is.
0: Ja, en...
2: Dus degene die zo'n opdracht geeft die moreel onjuist is, die draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Een commandant is bij ons altijd eindverantwoordelijk. Maar daarmee kom je niet weg, maar dat je als mens ook eigen verantwoordelijkheid hebt, en als militair, om na te denken over de taak die je vervult en over de handelingen die je doet. Daar ben je ook zelf op aansprakelijk.
0: Ja. En een stukje politiek, neemt u dat dan ook mee? Want daar zit misschien ook wel, misschien nog wel het grootste stuk. Misschien op, niet op een 1-op-1 situatie, maar wel in een grote schaal. Ja.
2: Ja, de militair is natuurlijk bij uitstek. En het militaire beroep is een uiteindelijk vechten voor Nederland. En de politiek bepaalt hoe dat eruit ziet.
0: Ja, en dat, we gaan niet zo echt inhoudelijk over politiek hoor. Maar ik vraag me dan wel af, hoe kijk je dan naar politieke ontwikkelingen? Wat de gevolg kan hebben dat er oorlog of iets ontstaat? Hoe kijk je daarnaar als militair?
2: Ik kan niet voor mijn collega's spreken.
0: Naar uzelf.
2: Maar voor mezelf, ik denk wel erover na. Dus ik volg ook politieke ontwikkelingen, ook in Nederland en in het buitenland. En dan, wij hebben het thuis met mijn partner, daar voer ik daar wel gesprekken over. Van goh, wat nou als er een bepaalde beweging ontstaan, kan ik dan dit werk doen? Hoe zou ik dat doen? Als je ook terugkijkt naar geschiedenisverhalen, ik denk ook echt dat we leren van verhalen van vroeger. Dat je daarna kan kijken. En dat soort gesprekken voeren we ook al binnen de krijgsmacht. Ja, wanneer zou het moment komen dat je zegt, en dit ga ik dus niet doen.
0: Ja.
2: Hier stop ik mee. Of dit is niet waar ik wil werken. Of waar ik niet wil zijn. En ik denk dat dat best echt heel erg lastig is om te bepalen welk moment je dat dan besluit. Maar ik hoop dat ik dat op dat moment het juiste doe.
0: Ja, en is daar ook ruimte voor? Is het dan van, als je iets weigert, dan bekijk je het maar, dan ga je helemaal bij ons stoppen? Of kan je wel echt zeggen, dit kan ik gewoon niet goed praten voor mezelf, zeg maar.
2: Nou, hier trainen wij juist op. Niet over op het weigeren, maar op het, wij noemen dat het bespreken van het normaal. Is dit normaal wat we hier samen aan het doen zijn? Is dit, daar nodigen we eigenlijk ook elkaar op uit.
0: Ja.
2: Dus je kunt niet zeggen van, wij zeggen aan de ene kant, zo doen wij het hier. En dit is onze manier van werken. En we willen graag dat je leert hoe het militaire bedrijf werkt. Dat hoort deels bij de opleiding, maar ook bij die opleiding hoort. Maar je mag dat ook bespreekbaar maken op de momenten dat het past. Kijk, als we echt heel erg haast hebben en er moet iets gebeuren, moet de taak gewoon gebeuren. Maar juist in de momenten daarvoor, en dat bedoelde ik ook met teamontwikkeling, dat je elkaar leert kennen, dan is dat gesprek zo belangrijk van, ja, is dit normaal? En wat, waarom doe jij eigenlijk, daarom trainen wij, waarom doe jij eigenlijk dit? Ja, maar ik vind dat niet normaal als je dat doet. Oh, dat was niet de bedoeling. Want dan wordt het ook normaal om te zeggen, hey, ik heb eigenlijk moeite met hoe jij handelt.
0: Ja.
2: Of wat je me nu van me vraagt. En ja, maar, er is bij ons ruimte voor. En ook in het, zelfs in het hele formele systeem is er ruimte om dat bespreekbaar te maken.
0: Dat is wel fijn. Ja, bespreekbaar maken is één ding. Daarnaar mogen handelen is natuurlijk een ander. Maar heeft u wel eens meegemaakt dat mensen achteraf ook spijt hebben van bijvoorbeeld een uitzending of dingen die ze gedaan hebben? En is daar ook ruimte voor? Is daar hulp voor? Maakt u A mee? En B, wat is daarvoor op zijn plaats?
2: Nou, ik heb niet een voorbeeld van een handeling waar iemand spijt van heeft. Maar ik denk wel dat mensen ook geraakt zijn door missies. Er zijn ook veteranen die daar door gewond raakten. Of en dan niet alleen fysieke verwondingen, maar ook mentale verwondingen. En ik denk dat juist Defensie, zo ervaar ik het, best wel hierop voorloopt. Dat wij dat heel juist erkennen. En dat bij ons het heel bespreekbaar is als het niet gaat met je. Of als je vastloopt op dit soort onderwerpen. Dus ik denk dat er heel veel aandacht voor is. Veel onderzoek wordt er naar gedaan. Bijvoorbeeld een heel mooi onderwerp is een collega die doet onderzoek naar morele verwonding. En daar is ontzettend veel aandacht voor. En het is ook een heel normaal, dus daar zit bij ons denk ik al veel minder stigma op dan dat misschien bij andere organisaties dat zou zijn. Dus bij ons heel oké om dat te bespreken.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want ik denk dat ook die morele verwondingen juist in het militaire een ding is natuurlijk. Maar ja, de cultuur moet dat ook toelaten. Ik heb ook wel eens gehoord dat de cultuur binnenin het militaire ding, ik weet niet of dat veranderd is met de jaren, maar dat er eigenlijk iets heerste van toch een beetje macho cultuur. En dat eigenlijk dat het als zwakte werd gezien als je bijvoorbeeld mentale problemen had. Ja, er zijn dingen op zijn plek, maar denk je dat de cultuur inmiddels dusdanig is veranderd dat daar ook echt ruimte voor is om eerlijk en open te zijn over je mentale gesteldheid? Niet alleen door uitzending, maar ook misschien daarvoor al.
2: In de organisatiecultuur is er zeker ruimte voor en denk ik ook veranderd. Dat wil niet zeggen dat het niet plaatselijk en tijdelijk anders kan zijn. Dat is er ook. En het is ook zo dat wij, ik zeg wel eens, we zijn geen knutselclub. Hè, dus het is ook de taak die wij doen, is niet een, we zijn niet met elkaar aan het, het is geen breiclub. Dus de taak die wij hebben is een fikse taak. En een bepaald fysiek fit zijn is in heel veel functies hartstikke belangrijk. Dus de macho cultuur die daar vaak mee geassocieerd wordt, ja, die heeft ook een functie. En ik denk niet dat dat altijd negatief hoeft te zijn. Dus, maar het moet niet zo zijn dat je daardoor helemaal niet meer bespreken kan wat er met je aan de hand is. Of dat je daardoor zo in een groepssetting terechtkomt waardoor er geen ruimte voor is. Maar ik denk juist omdat wij dat zo goed kennen, omdat die aan de ene kant heel erg nodig is die cultuur, maar aan de andere kant ook een schade kan hebben, zijn we daar juist heel alert op. En daarom besteden wij zoveel aandacht aan teamtraining.
0: Ja, dus eigenlijk beaamt u wel van, het is wel een macho cultuur, maar ik hoop dat er ruimte is voor, dat het niet op de toxische manier is. Was ik dat een beetje
2: niet
0: goed
2: op alle plekken een macho cultuur, maar ik kan me voorstellen dat plaatselijk en tijdelijk dat soort in zo'n bepaalde teamdynamiek dat wel kan ontstaan. Dat is denk ik wat ik zei.
1: Is er iets veranderd toen er meer vrouwen in het leger kwamen?
2: Ik zou graag willen zeggen dat dat zo is. Maar
0: of iets veranderd is of dat er meer vrouwen zijn?
1: Nee, niet alleen dat er meer vrouwen zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat vrouwen een andere kijk hebben vaak ook op zulke soort dingen.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik echt gewoon altijd gewoon hele prettige mannelijke collega's om me heen heb gehad die ruimte altijd hebben geboden. En dat ik me daar thuis heb gevoeld. Mm-hmm. Ik hoor wel van hun vaak dat een vrouw een andere dynamiek met zich, als een vrouw in een mannenteam zit, dat toch een andere dynamiek met zich meebrengt. Dat het gesprek soms anders is. Ja. Dat is zo. Dat
1: het was natuurlijk een
2: ik
1: hele
2: dat, ik denk dat die, maar dat is de kracht van diversiteit, denk ik sowieso.
1: Ja. Nou, het was natuurlijk een mannen. Hoe heet het? Cultuur, hè?
0: Ja, en wat ik trouwens wel fascinerend vond, en ik weet niet of dat nog steeds zo is, want u zei van mensen moeten fysiek fit zijn en dat is niet meer dan logisch. Wat ik had begrepen was dat vrouwen aan andere maatstaven werden gehouden dan mannen. Bijvoorbeeld met hoe vaak je kan opdrukken of dat soort dingen. Is dat nog steeds zo?
2: Ja, dat is bij de fysieke testen, is dat in de basis is dat zo, maar dat is niet bij de functietesten.
0: Oh?
2: En dat, dus ik ben geen fysioloog, dus ik weet niet precies hoe dat zit. Maar ik weet dat vrouwen zijn gewoon fysiek anders gebouwd. En wij houden daar rekening mee in de testen, maar ook in het opwerken van trainen. Hè. De spieropbouw voor vrouwen gaat anders dan de spieropbouw voor mannen. We weten ook inmiddels rondom hartklachten bijvoorbeeld, hè, dat het bij vrouwen zich anders toont dan dat het bij mannen is. Dus ik vind het heel mooi dat de Defensie daar heel veel onderzoek naar doet en erkent dat je daar dus je trainingsprogramma's op aan moet passen. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld opdrukken, dat daarom die verschillen er zijn. En die zijn er inderdaad. Wij hoeven dat minder vaak. Maar als je een taak wil doen en een functie wil doen, dan zijn de eisen gelijk.
0: Ah, oké, dat is fijn, want dat heb ik me altijd afgevraagd. Dat had ik dus ook gehoord, inderdaad, hoe dat zat met die test. Dat ik denk, ja, maar als jij... ik snap dat ze graag vrouwen, dat jullie graag vrouwen willen hebben. Maar als op het moment dat er inderdaad iets moet gebeuren, maakt het niet uit dat jij in de basis misschien wat minder sterk bent. Je moet gewoon je taak kunnen doen. Als dat betekent dat meer mannen geschikt zijn dan vrouwen, is het niet anders. Dan ben ik wel blij dat daarin wel een rechte lijn werd getrokken. Want ja, anders blijf je achter. Dan zou je als vrouw achterblijven, want je bent zwakker, want je bent... Nou ja, oké, zo gezegd. Zeg maar, fysiek minder sterk. Dus daardoor mag je niet...
1: Sla door, Marcia.
0: Mag je meedoen. Nee, maar dat vond ik juist vreemd, dat ongelijk was.
1: Ja.
0: Als je echt inderdaad een taak...
2: Je moet je werk goed kunnen doen. En daarmee zie ik wel. En dat zie je bijvoorbeeld, denk ik ook, dat we hier ook lessen ook wel leren uit oorlog om ons heen. Bijvoorbeeld uit de Oekraïne. Dat het soms ook... dat die diversiteit, en dat mag dus ook in de fysieke inzetbaarheid, heel erg waardevol kan zijn. Want als iemand bijvoorbeeld een hele goede ontwikkelaar is om drone-technieken te ontwikkelen, en die is niet zo fysiek fit, is het dan heel erg als hij dat wel kan.
0: Ja.
2: Dus ik denk ook dat we leren dat niet iedereen alles gelijk hoeft te doen, want dat juist die kracht van die diversiteit zoiets waardevols is. Nou ja, vrouwen brengen dat met zich mee, maar dat brengt ook een hele diverse populatie gewoon aan vaardigheden en taken met zich mee. En dan hoef je niet allemaal dezelfde fysieke fitheid te hebben. Ja. Sommige banen is dat heel erg nodig. En dat bedoelde ik ook dat ik zei van ja, sommige functies moet je echt heel fit zijn. Ja. En dat is heel waardevol. Ja. En ook functies bij. En die hebben we ook. Waarbij dat helemaal, dat veel minder relevant is.
0: Ja, ja, nee, dat is wel helemaal duidelijk. Ik denk dat we wel een beetje langzaam aan af moeten gaan ronden. Ik vraag me dan af, is er nog iets wat je aan de luisteraar mee wil geven?
2: Ja, ik hoop dat het klinkt dat ik gewoon een prachtige baan heb en iets mag bijdragen waar ik heel trots op ben en waar ik dat met veel passie doe. En dat we altijd collega's welkom zijn.
0: Ja, gelijk een oproep. Ja, helemaal prima. Ja. Dat is helemaal mooi.
1: Ja, nou, ik heb nog één vraagje. Wat moeten we jouw vader zeker vragen?
2: Dat is mooi. Ja, mijn vader was heel bescheiden in wat hij heeft meegemaakt. Maar als ik zei al, hij zei tegen mij, ja, maar jij bent een veteraan. Ik zei, ja, dat ben jij ook, zei ik.
1: Ja, ja.
2: Dus vraag hem naar zijn mooiste missie. Hij heeft heel veel gedaan. En ik vind het altijd heel mooi hoe hij vertelt over zijn missies.
1: Ja.
2: En, maar ook waarom hij kiest voor welke missie het mooiste is en waarom dat zo is.
0: Oké. Okay. Ja. En dus ook een beetje doorvragen, begrijp ik, als hij heel bescheiden is.
2: Ja.
0: Ja, oké.
1: Misschien luistert hij al mee, hè?
0: Dus oh jee.
1: Om te voorbereiden.
0: Ja. Nou, dan wil ik
2: in ieder geval... heel trots op hem, dus dat mag ook gezegd
0: worden. Nou, okay. Fijn. Nou, ik wil in ieder geval bedanken voor de tijd. En alles wat u allemaal doet.
2: Ja, bedankt. Bedankt voor de kans ook.
0: Ja. Nou, maak er nog een mooie dag van verder.
2: Ga ik doen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Bedankt. Dit was Kim Schreuder en we gaan straks spreken met haar vader, Henk Schreuder. Ja.

0: Ja, Save a Prayer van Duran Duran. We hebben het vandaag over veteranen op Radio Totaal Normaal. En ja, we hadden natuurlijk vroeger hadden we niet alleen dienstplicht, want dat hebben we dus nog steeds. Ook oproepplicht. En dat zorgt dat je er ook heen moet. We hebben nog steeds dienstplicht. Ja. Dat betekende dat tot 1997 mannen tussen de 17 en de 45 jaar oud ja, opgeroepen werden, eventueel. En dat werd op allemaal verschillende manieren gedaan met loting. Paul Nijn vertelde dat hij niet zoveel van loting kon herinneren.
1: Nee, niks. En
0: vanaf 2020 is er ook dienstplicht voor vrouwen ingevoerd. Als je trouwens naar de app gaat, dan zie je dat stukje wat ik bedoelde. Ja. Ja, dienstplicht betekent dus niet dat je opgeroepen wordt, maar opgeroepen kan worden. En er werd dus ook geloot. En soms kon je met bepaalde redenen vrijgesteld worden. En dat was onder andere met medische ongeschiktheid. Je had broederdienst. Een andere zoon die uitgeloot was, kon bijvoorbeeld in plaats van de ander gaan. Bepaalde gezinssituaties, bepaalde maatschappelijke of persoonlijke omstandigheden en gewetensbezwaar. En
1: ja, er zijn bijvoorbeeld dingen, als er in het gezin bijvoorbeeld een kind was met een handicap, dan kon je daarvoor vrijgesteld worden voor defensie. En als je bijvoorbeeld een broer van mij, die werkt in de nieuwbouw van woningen. En die broer is 75, dus je kan nagaan, dat is al een tijdje geleden. Dus was woningbouw ook erg belangrijk, die kreeg ook een vrijstelling.
0: Ja. Ja.
1: En als je 30 dagen of in dienst geweest was, gold dat als een volledige diensttijd. Dus ik heb 4 broers, totaal waren we met z'n 5, en er is eentje in dienst geweest.
0: Ja, nou ja, er zijn inderdaad verschillende manieren om eruit te komen, zeg maar. Ja. Als we het dan hebben over gewetensbezwaar, dat zijn vaak mensen met een religieuze achtergrond. Jehovah-getuiges.
1: Maar pacifisten.
0: Ja, je hebt ook pacifisten inderdaad. Maar dan moest je vervangende dienstplicht doen. Maar dat was dan wel weer prima. Ja. Jij had nog iets opgezocht over dat abosis-principe. Afgekeurd worden.
1: Nee, dat kan ik niet vinden. Weet ik niet.
0: Ik heb in de appgroep, maar niet uit. Nee. Ja, mensen werden dus gekeurd aan de hand van het ABOHZIS-principe. Elke letter stond voor een aandoening. Bijvoorbeeld de H stond voor horen, de I voor intelligentie. Ja. En de meeste mensen die smokkelden met de S, die staat voor stabiliteit. Ja. En er werd heel veel mee gefraudeerd. En dan kreeg je de laatste score 5. Dus iedereen probeerde een S5 te scoren die eronder vandaan wilde komen. Ja. En wat je ook kon doen, veel te lang of veel te kort zijn. Als je meer dan 2 meter of minder dan 1,60 meter bent, dan hoef je ook niet.
1: Dan ben je niet in het uniform.
0: Dan word je ongeschikt verklaard. Ja, ik heb als vlieger geprobeerd om mee te doen. En dan moest je dus goed in het vliegtuig passen. En als je te klein was, dan kon je niet bij de knoppen. Dus je had zeg maar een nep vliegtuig staan. Ja. En dan moest je erin zitten om te kijken of je dan zou passen. Je moest vroeger 18 maanden in dienst. En 18 voor soldaten,
1: hoor.
0: 21 voor officieren en onofficieren. Ja. Het heeft ook 12 en 16 maanden geduurd. En vanaf 1983 was het nog maar 14 maanden voor gewone soldaten en 16 voor onofficieren en officieren. En daar werd later nog eens 2 maanden vanaf gehaald.
1: En waren alleen maar mannen, hè?
0: Ja, het waren eerst mannen. En vanaf...
1: Nooit de oproepplicht voor vrouwen.
0: Jawel, vanaf 2020 is dat ingevoerd.
1: Ja, maar nooit echt uitgevoerd.
0: Ja, de oproepplicht inderdaad. Sorry, ik was even in de war. Ja, inderdaad. Dus ik stel me altijd voor dat je dan... Ik moet een beetje aan Police Academy denken. Dat je dan van die ongemotiveerde mensen krijgt met dat dienstplicht. Dat is dan zo'n beetje ongeregeld.
1: Nou, ik heb een broer die heeft zijn rijbewijs gehaald in dienst. Dat kon je dan ook. Maar die is het ook weer kwijtgeraakt in dienst.
0: Hoe dan?
1: Nou, die is met een jeepie ergens opgereden. Met een of andere generaal achterin de auto. Dat werd niet zo gewaardeerd.
0: Dat zijn rijbewijs ingenomen? Wauw. Geldt dat dan alleen maar...
1: Hij was juist zo blij dat hij het had.
0: Ja, maar is dat dan een rijbewijs die je ook op de weg mag gebruiken? Of alleen maar,
1: Je had dan wel een militair
0: Ja, dat is anders, hè? Ja. Want dat is natuurlijk privé.
1: Maar dat kon je geloof ik omzetten. Maar dat weet Jaap misschien wel. Ja, zie je? Die zit te schudden.
0: Nou, dus, we hebben nog genoeg om over te praten, denk ik.
1: Ja.
0: We gaan zo weer terug
1: is voorbij.
0: Bij
1: Tot
0: Totaal
1: straks.
0: Normaal op Radio Gouwestad.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen doe je er 10 minuten langer over. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder 10 minuten op onthoud. Dan naar de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht heb je 5 minuten vertraging. En de andere kant op richting Hoek van Holland doe je er tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Je hebt gelijk, Boudewijn.
1: Tweede uur, hè?
0: Zelfs. Tweede uur van totaal normaal. Ja, jij had hem door, maar ik ging er gewoon... maakt niet uit. Tweede uur, totaal normaal.
1: Goedemiddag.
0: Een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over veteranen. En dan hebben we het niet...

0: aangespoord, misschien indirect.
1: Maar gaan we toch nog vragen?
0: Dat gaan we nog vragen, want we gaan hem natuurlijk spreken. Ja. En we gaan Arie Vermeij spreken, ook een veteraan, maar ook voorzitter van de Goudse Veteranendag. En morgen is het de Goudse Veteranendag voor Gouda en Reewijk Bodegraven. En die kon daar ons ook vast veel meer over vertellen. Dus laten we tweede uur in starten. Oh, wij zijn trouwens Boudewijn en Marcia.
1: Ja. Dat is al begrepen. En Jaap met de techniek.
0: Ja, Jaap met de techniek.
1: En die gaat nu een plaatje draaien.

0: Ja, vrede, dat willen we allemaal wel. En vrede bewaren, ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? We hebben het vandaag over veteranen. En ja, de nummers van Ruth Jacot. En dat, ik heb me laten vertellen dat dat ook een Songfestival nummer is geweest. Geen idee. Terugkomend op de veteranen zelf. Oud-militair Henk Schreuder is in veel crisisgebieden geweest, waaronder Libanon. En we zijn heel benieuwd naar zijn motivatie om militair te worden. We hebben net zijn dochter al gesproken. We zijn benieuwd wat hij heeft meegemaakt en wat hij heeft geleerd en hoe hij dit heeft ervaren. En we gaan er wel een beetje blank in, dus we zijn ook wel gewoon heel benieuwd naar deze dingen en zijn verhaal overal. Aan de telefoon Henk Schreuder, welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Ja, dat krijg je, hè. Als je familie belt en zegt van, wil je dat doen?
0: Nou ja, dat niet vanzelfsprekend, toch?
1: Nee. Het is eigenlijk, ik denk dat het de tweede keer is. Ik heb ooit die briefing gehad en die zijn toen opgenomen en die liggen nog ergens. Maar dat zijn verhalen. Dan hoe, in feite, wat,

0: jullie nu aan het doen zijn, dat is ooit alles gedaan via Defensie.
1: Oh ja, oh, dat is wel heel leuk. Ja, ja, wij doen, ja, we doen het op onze eigen manier. We waren ons niet bewust van de debriefing die u gehad heeft.
0: Maar... Nee, daar ben je ook niet van bewust. Ik weet niet of je er ooit inkijk zou kunnen krijgen.
1: Nee, ik heb er ook eerlijk gezegd niets van gehoord. Maar dat is niet eens intern, dat is gewoon een soort extern iets.
0: Ja.
1: Ah, oké.
0: Okay. Maar je komt net een C-30 over. En een militair vliegtuig komt hier over. Die zijn aan het oefenen. Die komen hier regelmatig over.
1: Oh, dus als u slecht horen, dan is het een vliegtuig mogelijk.
2: Ja, maar, heeft u toevallig...
0: Ja. Mag je wel een buitenkant? Ja, het is wel frappant dat het vandaag gebeurt.
2: Heeft u toevallig een microfoon of de luidspreker aanstaan?
0: Ik heb de luidspreker aanstaan.
2: Ja, kunt u die uitzetten? Want wij horen u een beetje slecht.
0: Zo beter?
1: Ja, dat is beter.
3: Ja, veel beter.
1: Ja. We zijn dan wel benieuwd wat u over zichzelf kunt vertellen.
0: Ja, wat wil je horen?
1: Nou ja, wie u als persoon bent, überhaupt, om mee te beginnen? Gewoon nog los van het militaire stuk.
0: Ik ben in 1968 in dienst gegaan als in opleiding voor onderofficier in Weert. En dat, van daaruit ben ik bij de genie terechtgekomen. En sinds, wat is het, 71 of zo, ben ik gestationeerd geweest in Wezep bij 11 Genie Bataljon. En daar,
1: waar bent u gestationeerd geweest?
0: In Wezep.
1: Wezep?
0: Ja. Wezep, ja. Zeg maar bij de artillerie schietkamp van Oldebroek.
1: Ah.
0: En daar maar dat u... is... Ja?
1: Nee, gaat u verder?
0: Maar goed, dat is, daar ben ik geweest. En uiteindelijk ben ik dan in 1978 kwam Libanon op de teller. En uiteindelijk ben ik dan in 81... Ja, ze zeggen vrijwillig, maar ze zeggen ook wel vrijwillig verplicht. Ben ik met het geniepeloton naar Libanon geweest.
1: Oké. Okay. Ja, vrijwillig verplicht.
0: Dat is de eerste uitzending, hè?
1: Ja. En u heeft toch veel meer gedaan, begreep ik.
0: Ik heb er daarna nog in de jaren 97, 2002 heb ik er nog 4 gedaan.
1: En waar bent u dan geweest?
0: Ik ben in 97 in Angola geweest. Dat was zeg maar mensen leren hoe ze de veilige manier mijnen konden ruimen. Ben ik in 98, 99 ben ik in Bosnië geweest met het geniecompie. Waar wij alle handelsspandiensten richten, van alles sneeuwruimen, weet ik veel wat allemaal. En in 2001 en 2002 ben ik in Eritrea geweest. En daar hebben wij ook les gegeven voor het ruimen van mijnen.
1: Oké.
0: Okay. Dat zijn eigenlijk de zwaarste dingen geweest. Niet qua werk, maar ja, het is het. Je ruimt mijnen en je hoort om de hoek hoor je dat er ook mijnmensen omkomen, want die door mijn ongeval omkomen en door onzorgvuldig mijnen ruimen.
1: Ja.
0: En daarvoor zijn wij dus uitgezonden geweest.
1: Ja.
0: Nou, en die uitzendingen van Angola en Eritrea, ja, dat zijn hele individuele uitzendingen geweest. In Angola zijn we met z'n tweeën geweest. Nadat er een ploeg van 6 of 7 Nederlanders terugging, zijn wij met 2 man teruggekomen om het voor te zetten. En in Eritrea zijn we toen met 3 man. Het eerste half jaar heen geweest en het tweede half jaar ben ik weer met z'n tweeën geweest. Ja, dat zijn geen uitzendingen waar je weet ik wat gebeurt. Dat zijn eigenlijk uitzendingen waar de vrede eigenlijk al is.
2: Ja, dat is toch ook mooi?
0: Ja, ja dat is, was ook zo. En het is het ook heel geruststellend geweest dat je er eigenlijk vrij veilig bent. Ja. Vooral Eritrea was het was helemaal veilig. Want de VN die had in die periode, Eritrea was, noemde ze een familieuitzending. Dat wil zeggen dat een medewerker van de VN die daar ging werken, kon zijn familie meenemen. Moest een huisje huren en dat doen. Ja. Maar goed, dat deden wij ook. Wij zijn uitgeleend aan het Mine Action Centrum in Angola en in Eritrea. En daar moet je zelf... Dus als je dan bij de VN, bestaande VN wil inkomen en ze zeggen van ja, maar de contract zegt dat wij je niet hoeven voeden en onderkomen. Nou ja, dan moet je dus zelf, dus dan moet je terug naar Nederland bellen om te kijken van wat hebben jullie geregeld, wat kunnen jullie regelen, enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk blijkt dan dat je zelf voor je huisvesting en zelf voor je voeding moet zorgen. Dus je natje en je droge, die moet je ook zelf verzorgen.
2: Het was een beetje slecht georganiseerd, als ik dat zo hoor.
0: Nou, nee, niet slecht georganiseerd. Alleen ze hebben Nederland heeft zeg maar het contract met de VN, met de dingen. Ja. Hebben ze gedacht dat wij zeg maar huisvesting en voeding zouden krijgen van de bestaande VN-afdeling daar.
2: Ja.
0: En dat bleek dus achteraf niet. En gelukkig zaten er toen de mariniers nog in Dekamare. En toen zijn wij daarheen geweest. En die kolonel heeft ons prima geholpen met het regelen met Nederland. Van hoe het wel moet en hoe het wel zou moeten.
1: Niet wat je zou verwachten.
0: Ja, want uiteindelijk hebben we een goede vergoeding gekregen. Zodat we zelf huisvesting konden zoeken. We huurden gewoon een burgerhuis. Ja. En elke morgen gingen we naar het kamp toe. En daar werden de lessen gegeven.
1: Okay. Ja, want dat is een hele bijzondere situatie. Ik had me nooit voorgesteld dat als je op uitzending gaat, dat je dan uiteindelijk je eigen vervoer, je huisvesting en weet ik wat allemaal moet regelen.
2: Het lijkt wel een reisverzekering of een vakantiereis.
0: Het is eigenlijk voor mij is dat de show van die uitzending.
2: Ja, dat snap ik ook wel. Het heeft ook iets.
0: Ja, want Angola ook. Ja. Angola kwamen we dus met z'n tweeën om zes man af te dwingen. En er stond een heel kamp voor 6 tot 8 man. En dan krijg je een tent toegewezen en daar zit je alleen in. En de andere tent zit je collega in. Ja. En in de volgende tent zitten er 2 man uit Nieuw-Zeeland. En daarnaast zit er iemand uit Pakistan. Maar dat is voor mij altijd wel de show.
1: Ja. En wel, hoe groot zijn die tenten? Dan moet ik me dan bij voorstellen hoeveel mensen...
0: Een boogtent. Ken je die boogtenten van Defensie?
2: Nee.
1: Hoeveel mensen kan je daar normaal aan kwijt?
0: Zijn boogtenten. Iedere goede militair weet wat een boogtent is.
1: Mm-hmm. Ik ben geen goede militair. Dus militair. Hoeveel mensen kan je kwijt in die boogtent?
0: Nee, maar goed. Je kunt er met velen in als je het een beetje goed inpakt.
2: Je kan er een leuk feest in geven.
0: Huh?
2: Je kan er een leuk feest in geven?
0: Als je met een man of 5, 6 bent wel, ja.
2: Onze technicus zit ook te knikken. Die is ook in dienst geweest, dus.
1: Ja. Ik ben er wel benieuwd, hè. Want u vertelt eigenlijk al... Ik hoor toch wel een soort van passie in uw verhaal. En zelfs alle dingen die een beetje ongewoon zijn... Dat vond u juist wel spannend, interessant, hè? Begrijp ik.
0: Ja,
1: waarom bent u oorspronkelijk militair geworden?
0: Een beetje een smerige vraag. Maar ik ben in dienst gegaan omdat ik niet wist wat ik doen zou.
1: Mm-hmm.
0: En toen zei mijn oude heer, hij leeft niet meer, maar hij zei toen, het is dienst misschien wat voor je. Ik ben in principe technisch.
2: Mm-hmm.
0: En als je dan naar de KNS gaat, dan kun je de basisopleiding voor onderofficier en daarna kun je kiezen voor technische dienst of voor de genie enzovoort. Nou ja, zo op een gegeven moment is iemand komen praten en zo ben ik erin gerold.
2: Ja.
0: En toen heb ik in 68 ben ik naar de KMS gegaan en daar heb ik mijn opleiding voltooid. En heb gekozen voor die genie. En bij die genie in de Vught heb ik mijn technische opleiding gedaan. En daarna ben ik dus gewoon genist geworden en bij de veldgenie.
2: Maar bent u ook dienstplichtig geweest?
0: Nee, ik ben niet plichtig geweest. Ja, toen ik in dienst ging, toen werd mijn broer heel boos. Want die... Want toen was er nog broederdienst. En mijn oudste broer is in dienst geweest.
2: Ja.
0: En mijn broer boven mij is in dienst geweest. Omdat dat moest.
2: Ja.
0: En ik ging in dienst. En zei, potverdorie. Heb je dat niet, had je dat niet eerder kunnen doen?
1: Ja,
0: dat had hij niet gehoeven.
1: Maar goed. Ik vraag me even af. Sorry hoor. Ik hoor elke genie zeggen. Hoor ik te weten wat dat is? Wat is dat dan?
0: Genie. Ja, dat moet ik zeggen. Dus de bouwploeg van Defensie.
1: Ah, de bouwploeg. Ja, ik ben niet thuis.
0: Als genist, je hebt pantsergenie. Die zijn gepantserd en die doen het werk zeg maar voor in het front.
2: Ja.
0: Als dat nodig is. En je hebt de veldgenie. Of de veldgenie, ja, ik noem het omdat het mijn vak was vroeger veldgenie. Het heet tegenwoordig anders. Maar dat als je ziet van Afghanistan, dan bouwen ze een kamp. Helemaal. En dat doen ze met die genie, die doet dat. Ja, dat zijn de vakmensen, de timmerlui, de grondboren, de waterboren, noem ze maar op.
2: Ja, ja. Zij doen ook die bruggen. Water, voor
0: elektriciteit, enzovoort, enzovoort. Ah. Dus als dat kamp dan klaar is, dan blijft er een kleine ploeg achter die dan zeg maar het onderhoud en de boel bijhoudt.
2: Ja, ja, ja.
0: En dan gaan ze een volgende klus, of ze gaan terug naar Nederland, en dan gaan ze hier de voorbereidingen doen en de oefeningen.
1: Ah, oké, op die manier. Ja, sorry, ik hoorde elke genie zeggen. Ik denk, ja, misschien hoor ik het te weten, maar het zegt me echt even niks wat dat is.
2: Ja, wij zijn van de generatie
0: die... Nou ja, goed,
2: die
0: je hebt de artillerie en je hebt de genie en je hebt de, weet ook wat, de tankers en noem het maar op.
2: Ja.
0: En de infanterie. Maar goed, wij zijn dan de genie. En als er een ploeg het buitenland in gaat, dan worden we geacht aan de zaak op te bouwen.
2: Juist.
1: Ja, ja. Dat is dan wel grappig. Ik ben ook wel benieuwd trouwens. Want u komt eigenlijk uit... ja, u heeft dus 2 kinderen, had ik begrepen, die allebei ook militair zijn geworden?
0: Nee, ik heb er 1. Dat is mijn jongste dochter.
1: Ja.
0: Die heb je net gesproken.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik heb 1 dochter, die is lerares hier aan school. En ik heb een kleinzoon, die is geïnteresseerd bij Defensie. Die is momenteel... ik denk dat hij momenteel in Breda zit met de open dag.
2: Okay.
0: Dus ja, verder niet.
1: Oké, en zij vertelde al een beetje dat het eigenlijk niet eens per se door uw aanreiken is gebeurd dat zij bij de militair, zelf militair bij Defensie is gegaan. Hoe is dat voor u dan om zelf militair te zijn en dan dat uw dochter daar dan bij gaat? Want u weet natuurlijk precies hoe dat gaat en eventueel wat de risico's zijn. Hoe is dat dan als vader?
0: Ja, ze is naar de artillerie gegaan. En dat is ze deed het hartstikke goed. Dus wat moet ik dan meer? Het is een volwassen vrouw. Die weet wat ze wil. En ik ben van mening dat als je als militair gaat, dat je bereid moet zijn om het maximum te geven.
2: En dat doet ze, denk ik, hè?
0: Ja, duidelijk.
2: Ja, ja.
1: Ja, want u bent dan zelf... wordt dan een veteraan genoemd.
0: Ja, dat mag ik wel stellen, ja.
1: Ja, en wat vindt u zelf van ja, hoe er omgegaan wordt met veteranen? Ik hoor vaak, het eerste wat je hoort is bedankt voor je dienst en dat soort dingen. Wat doet dat met u als u dat hoort?
0: Ik loop nu 23 jaar als buiten de dienst. Ik ben 23 jaar geleden gepensioneerd. En in die periode heb ik meegemaakt dat langzaamaan steeds meer waardering komt voor onze militairen en onze veteranen.
1: Mm-hmm.
0: En dat zegt aan dat bijvoorbeeld hier bij mij hier in de buurt hebben wij elke maand een veteranenborrel. En dat wordt door de gemeentes onder andere ondersteund. Dus vandaag zitten we in Elburg, de volgende dag zitten we in Oldenbroek, de volgende keer zitten we in Heerde of in Ermelo of in Nunspeet. Kijk, dat is de waardering. En we hebben hier, je hebt natuurlijk de Nationale Veteranendag. Ja. Waar heel veel veteranen op afkomen. Ook mensen die dus geen veteraan zijn, maar wel geïnteresseerd zijn. En je hebt de lokale. Net als bij jullie binnenkort heb je daar een lokale veteranendag. Dat hebben wij hier ook.
1: Ja.
0: Kijk, en we hebben hier ook nog een losse vereniging die dat allemaal organiseert. Ja, dat was, laat ik zo zeggen, dat was toen ik het dienst uitging, was dat nog lang niet zo als het nu is. En dat is gegroeid. En daar ben ik, de keurig gezegd, daar ben ik blij mee.
1: Ja, dat vindt u fijn.
0: Ik loop de deur niet plat. Ik loop de deur niet plat bij alles. Maar we zijn er wel bij. Kijk, ik ben niet zo beste been meer tegenwoordig. Maar als dat kan, gaan wij er wel heen.
1: Ja. Is er iets wat mensen niet weten over veteranen? Iets wat ze misschien liever niet horen of zo? Iets waar ze niet bij stilstaan? Als je denkt aan een veteraan.
0: Ja, wat weet je? Ja. Ik zou het eigenlijk niet weten. Sommige mensen hebben helemaal geen idee wat een veteraan is in feite. Je hoort het niet zo heel vaak, maar mensen komen er steeds meer achter dat het wel zo is. En dan krijg je dan ook die waardering wel voor.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ik denk die Nationale Veteranendag, dat daar toch best wel veel aandacht voor is. Het is ook vaak live op televisie.
3: Pardon?
2: Toch, de veteranendagen, die worden toch ook op televisie uitgezonden?
3: Ja, de Nationale Veteranendag wordt op televisie uitgezonden. En ik weet niet wat de lokale zenders doen.
2: Nou ja, u hoort ons. Wij hebben het. Morgen is het hier in Gouden zover. En wij zijn natuurlijk een lokale, regionale omroep. En geven daar ook nog aandacht aan.
3: Nou, dat vind ik fantastisch.
2: Ja.
3: Hier wordt er niet zo heel veel aandacht aan besteed.
2: Ja.
3: Maar er wordt wel aan de veteranen op zich wordt. Hier in deze omgeving. En ik weet dat in Kampen zit ook een heel actieve veteranenclub. En in Zwolle zit er een. In Hattem zit er een. Ja, dat zijn allemaal clubs die bij elkaar zoeken. Ik heb hier we hebben hier zelfs een ploeg die zeg maar veteranen en niet-veteranen, defensiepersoneel, die zijn allemaal welkom voor één keer in de maand voor een borrel of voor een gesprek of wat je ook nodig hebt.
1: Maar dat is wel leuk dat je bij elkaar ook kan ervaringen kan delen en dat soort dingen.
3: Kun je verhaal erbij.
1: Ja, ik ben dan wel als laatste eigenlijk wel benieuwd. Wat is het ding wat u van uw werk en de uitzendingen en zo het meest is bijgebleven? En daarnaast of het u als persoon heeft veranderd?
3: Nee, ik denk niet dat het mijn persoon heeft veranderd. Het enige wat me ooit bijgebleven is. Wij zijn na de je een half jaar weg gaat, krijg je een verlofperiode halverwege ongeveer. En wij zijn toen met vliegtuig terug naar Beirut gegaan. En daar, dan schrik je wel als een piloot vol power geeft als hij terwijl die aan de landing begint en vliegtuig op zijn kant gooit en dan kan. En dan blijkt dat je dus het vliegveld wordt gebombardeerd. Ja, en dan dat is mij wel bijgebleven.
2: Dat snap ik.
1: Ja, dat is even
3: en dan dan zetten ze je op Cyprus af en dan ben je dus uit de lucht. En dan zijn ze je 5 dagen kwijt voordat je uiteindelijk weer op de dingen komt. Want wij hadden toen absoluut geen telefoon. Ik heb 1 keer gebeld in een halve jaar.
2: Ja.
1: Dat is echt. Het lijkt me heel zwaar, lijkt me dat.
2: Nou, vooral voor de thuis.
3: Nou ja, goed. Als je een brief schrijft, dan geef je een nummer. Want ze kwamen niet allemaal op volgorde af.
2: Nee.
3: Zo werkte dat gewoon toen. Ja. En later, als ik dan aan Gola, dus dan 16 jaar later. En daar ben ik wel blij dat er zoveel tussen gezeten heeft. Maar in Angola, daar belde mijn vrouw. Als ze me belde, wilde soms morgens om 8 uur belden ze in New York. En die verbinden door naar het kamp in Angola. Daar zat ik bij de telefoon en dan hadden we ons gesprek. Ja. En dan praat je en dan zei je over. En Bosnië kocht je een telefoonkaart en een telefooncel. En die kon je dan gebruiken. En in Eritrea had ik de telefoon als bed ging. Als mijn vrouw behoefte had om te bellen, belde ze. En als ik behoefte had om te bellen, belde ik ook.
2: Ja.
3: En ik had een satelliettelefoon. We stonden aan de Rode Zee. Mijn oudste dochter was jarig. En belde via satelliettelefoon om haar te feliciteren.
2: Ja.
3: Dat andere tijd. In al die jaren is dat dus allemaal veel en veel beter geworden.
2: Ja.
3: Computers, wij hadden het. Angola hadden we geen computer.
1: Ja, ik denk dat voor het moreel
3: en in Bosnië ook niet. Er waren er wel iedereen hadden. Maar in Eritrea kreeg ik gewoon hele uitrusting mee. Mm-hmm. En er zaten computers bij en er zaten van alles bij.
2: Ja.
3: En dat is het verschil in al die jaren. Dat je dus, voor mij is het, ik heb al die veranderingen langzaamaan heb ik meegemaakt.
2: Ja.
3: En toen mist zeg maar de periode dat Irak is begonnen. Is voor mij eigenlijk de afsluiting geweest. Dus Eritrea, toen ik terugkwam met Eritrea, ben ik na een half jaar met pensioen gegaan.
2: En welk jaar was dat?
3: 2003.
2: Ik
3: ben in 2002 teruggekomen.
2: Ja, dus net, dat was na de 9-11. Dat was na 9-11, dat was nadat de aanval.
3: Dat 9-11, dat heb ik gezien op de tv in Eritrea. We kwamen terug van verlof. Want de vliegtuigen vliegen daar alleen maar 's nachts, omdat dan de draagvermogen van de vliegtuigen beter is. Mm-hmm. Dus je kwam terug en om 2:30 ben je dan thuis en dan ga je naar bed. En dan 's morgens dan zit je achter de televisie, want je hoeft die dag nog niet te werken. En dan sta je met verbijzing te kijken dat zo'n vliegtuig in de toren brief.
2: Ja, ja.
3: En dat is ook wel bijzonder geweest.
2: Ja, dat snap ik. Dat heeft wel impact gehad op u.
3: Ja, dat heeft wel impact gehad.
2: Ja, dat snap ik.
3: Kijk, en ik moet eerlijk zeggen, ik was toen bijna aan het eind van mijn diensttijd. Dus op een gegeven moment houdt het dan ook op.
2: Ja, ja.
3: En, in al die 23 jaar dat ik eruit ben, heb ik eigenlijk weinig met Defensie te maken gehad.
2: Ja,
3: ik kom nog elke maand minstens één keer op de kazerne hier in Wezen. Mm-hmm. Want ik ben lid van de houthobbyclub. We hebben een houtwerkplaats waar je dan gebruik van kunt maken als lid. Dus dat doe ik dan wel.
2: Ja.
3: En dan kom je ook oude collega's tegen. En dat is hartstikke gezellig.
2: Ja, ja.
3: En we hebben momenteel in de kantine bij die houthobbyclub hebben we een ploeg zitten die veteranen opvangen die een psychisch probleem hebben.
2: Ja.
3: Die worden daar bezig gehouden.
2: Ja.
1: Ja.
3: En die krijgen klusjes.
2: Ik hoor het al. Het heeft veel impact gehad. Dus het heeft uw hele leven eigenlijk beïnvloed. En u bent er goed. U heeft het allemaal goed doorstaan. Maar het heeft toch ook wel een heleboel spanning opgeleverd, denk ik. Ook zeker voor het thuisfront ook.
3: Dat denk ik wel.
1: Ja.
3: Kijk, het Eritrea-verhaal, dat heeft geen stress opgeleverd voor het thuisfront.
2: Nee, maar Libanon wel.
3: Mijn vrouw is in die periode op vakantie geweest naar Eritrea.
1: Ja. Ja, ja. Ja, op die manier.
2: Ja.
1: Ja, nou ja, je moet er soms ook maar het beste van maken natuurlijk. Ja. Ik wil in ieder geval bedanken voor de tijd, want we zitten wel een beetje aan de tijd.
2: Ja.
1: Mooi dat u dit met ons wilde delen. En leuk dat u ook, de hele ontwikkeling ook meegemaakt met hoe lang u dit allemaal heeft gedaan. Ook de leuke en de minder leuke kanten gezien. Ik wil in ieder geval bedanken en geniet nog verder van uw dag.
2: Ja.
3: Ja, dat ga ik zeker doen.
2: Even niet ook
3: buiten naar de vlindertjes.
2: Ja, ik denk dat u met uw dochter een leuk gesprek kunt houden over deze uitzending.
3: Ja, dat lukt nog wel. En mijn schoonzoon zit daar ook in. Dus,
2: kijk,
3: dat allemaal wel.
2: Helemaal goed. Dank u wel.
1: Nou, ja? Bedankt.
3: Ja, goed. Jullie ook bedankt.
2: Jo.
1: Bedankt.
2: Wij gaan naar muziek.
1: Dit was Henk Schreuder, ook militair. En nu lekker naar de vlindertjes aan het kijken in de tuin, hoorde ik. Dus wat wil je nog meer?
2: Ja.

0: Ja, Paradise van Coldplay. Ja, we moeten het leven zelf een beetje een paradijs maken. Lukt niet altijd, maar soms hebben we daar ook een beetje hulp voor nodig om het in ieder geval zo goed mogelijk te laten verlopen. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. We zitten in het tweede uur en we hebben het vandaag over veteranen. En morgen is het dus Veteranendag in Gouda en ook Bodegraven-Reewijk. En we spreken veteraan en voorzitter van de Goudse Veteranendag, Arie Vermeij. We zijn onder andere benieuwd wat hem gedreven heeft om dit te doen. Wat er te doen is morgen in Gouda en wat Gouda überhaupt doet voor veteranen. En we vinden het bijzonder dat hij tijd voor ons kan maken. Zo dicht ook op Veteranendag. Ik weet niet of er nog heel veel te doen heeft. Maar welkom in de studio. Dat vinden we altijd heel leuk als dat gebeurt. Arie Vermeij, hallo.
1: Dank u wel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, fijn dat u naar de studio bent gekomen.
1: Ja, graag gedaan. Ik ben pensionado, dus alles wat ik doe is leuk en vrijwillig.
0: Kijk.
1: Dus ik zit ook vrijwillig hier.
0: Ja, nou ja, dat, we hebben hem niet gedwongen. Dat hoort u nu, luisteraar.
2: Ja, mocht een beetje twijfelen. We zijn niet allemaal pensionado, maar we zitten allemaal vrijwillig, hoor.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat wist ik al.
0: Ja. Onvrijwillig, vrijwillig noemde de vorige geïnterviewde het. Dat hij toen... Maakt niet uit. In ieder geval, ik ben dan benieuwd wie u dan bent. Ook naast de... een militaire verhaal. Ik hoorde, u bent toen gepensioneerd, maar wie bent u?
1: Ja, bij Defensie was ik generaal. Mijn laatste 4 jaar bij de NAVO. En dat heeft natuurlijk een tijd geduurd. Ik ben als 17-jarige begonnen als jong officier. En uiteindelijk, als het een beetje mee zit, dan eindig je ergens hoger in de boom, zal ik maar zeggen. Dat is niet alleen maar leuker, maar gewoon interessant werk. Mijn eerste missie heb ik mogen doen in Libanon. Toen was ik 24. Als luitenant met 180 mannen, nog geen vrouwen toen. Daarna, toen ik 39 was in Bosnië. Dus nadat het Srebrenica gebeurde, heb ik namens de NAVO met tanks en zware middelen wel de boel mogen ordenen. En heel veel wederopbouw mogen doen. Daar was ik met ruim 1200 mannen en vrouwen. Ook meer dan 100 vrouwen inmiddels. En daarna in 2005-2006 heb ik Afghanistan de eerste keer gedaan. En in 2013 Afghanistan de tweede keer. In de eerste keer Afghanistan was ik samen met een Canadees de leidinggevende voor 11.000 NAVO-militairen. Waarvan die 2000 Nederlanders in Uruzgan. Daar heeft u vast wel van gehoord.
2: Dat in Uruzgan.
1: In Holland.
2: Ja.
1: Daar stonden wij boven om de leiding aan te geven. En ook nog 5000 Afghanen die met ons samenwerkten. En de tweede keer was de NAVO-missie, waar ik niet zo over mag vertellen eigenlijk. Dat was een beetje stiekem. En als je dan terug...
0: Dan ben ik geïnteresseerd.
2: Hebben ze een commissie voor in Den Haag? Commissie stiekem.
1: Ja. Ja, maar dat was een NAVO-commissie stiekem. Ja, dat is nog ernstiger.
0: Die heel stiekem was dat.
1: Ja. Maar belangrijk is, als je dan terugkijkt, dat er nogal wat veteranen zijn die verschrikkelijk goed terechtkomen. 99% gaat het gewoon goed mee in de maatschappij. En ongeveer 1%, soms 2%, hangt een beetje vanaf, houdt er iets aan over. Lichamelijk en of geestelijk. En dat werk vind ik heel belangrijk. En eigenlijk al van de tijd dat ik met mijn bataljon, Prinses Irene bataljon, naar Bosnië ging, met die 1200 mannen en vrouwen, was ik daarna al vrij snel de voorzitter van de veteranen van die club. Mm-hmm. En daar zag je gewoon dat er mensen tussen wal en schip vielen. Het was toen nog te stoer om voor je posttraumatisch stresssyndroom of andere problemen uit te komen. Dus ik ben nog steeds nu voorzitter van een steunfonds om mensen die tussen wal en schip vallen, zeg maar, op te pakken en te helpen, financieel of anderszins met een hulphond. Ja, en toen ik met pensioen ging en in Gouda woonde, liep ik al vrij snel burgemeester Pieter Verhoeven tegen het lijf. Die had ik in Oudewater al gesproken. Daar mocht ik een keer op een vrijheidslezing komen in de kerk van Oudewater. Daar was de burgemeester daar ook burgemeester en ook heel enthousiast. Daar heb ik een verhaal gehouden en toen hij hier kwam, toen begon hij wat veteranen te verzamelen om hier een veteranenstichting of vereniging op te zetten. Er was al wel wat, maar dat was een beetje aan het uitdoven. En toen hebben we eigenlijk hier de veteranenvereniging Gouda nieuw leven ingeblazen. En dat heet niet meer Stichting Goudse Veteranendag, maar Stichting Goudse Veteranen. Nou ja, daar zitten we met een bestuur bij elkaar. En wij hebben als doel om waardering en erkenning voor veteranen te bewerkstelligen. zodat ze in de maatschappij bekender zijn dan alleen maar dat zijn zielige oude mannetjes. Die zijn er ook een paar. Maar het merendeel van die 100.000 die we als veteraan nu nog kennen, dat zijn mannen, vrouwen die gewoon weer in de burgermaatschappij werken na hun carrière bij Defensie. Of hele oude van de Tweede Wereldoorlog of van Indië.
2: Ja, en zijn er niet zoveel meer, denk ik.
1: Nou, in totaal zijn er 100.000, maar die hele ouderen zijn er steeds minder, want die zijn bijna 100.
2: Ja.
1: En dat is een beetje overgenomen door oudere jongeren. Ik ben nu over anderhalve week 69. Dus ik ben een oudere jongere, vind ik zelf. Vinden mijn kinderen niet, hè. Die vinden mij een oudere ouderen. Maar ik heb nog energie genoeg om wat te doen voor de veteranen in deze stad en omgeving.
0: Ja, oké. Okay. Ik ga even onderbreken, want er is zoveel uit te pakken met alles wat u gezegd heeft. En anders dan... Het is interessant en daarom... Maar ik wil er ook wel verder meer over weten, want... Heel veel, heeft dus heel veel verschillende dingen gedaan. Heeft dus blijkbaar echt een hoge functie waarin dus heel veel aansturing gedaan heeft. Weet duidelijk waar het over heeft. Daarom vind ik het ook wel interessant dat u hier dan ook zit. Dan kunnen we daar natuurlijk ook wel gewoon wat dingen over vragen. De eerste die bij mij opkomt, dat ging dan over Bosnië. Dat hij zei van ja, we moesten met tanks de boel ordenen.
1: Ja,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen? Moet ik dan denken aan geweldloos? Met tanks de boel ordenen?
1: Ja.
0: Ja? Hoe moet ik me dat voorstellen dan?
1: Nou, u kent het verhaal van Srebrenica met de overste Karmans enzovoorts.
2: Ja.
1: Dat die mochten met ongeveer geen mandaat. De VN heeft altijd een heel zwak mandaat. Want dan moet Rusland en China en iedereen mee eens zijn. Dus dan mag je bijna niets. Dat was mijn frustratie ook een beetje in Libanon. En in Bosnië was dat ook een frustratie voor Karmans en zijn mensen. Toen zagen ook de Bosniërs zelf, dit gaat geen oplossing bedenken, daar moet de NAVO ingrijpen. Daarvoor hebben ze Srebrenica laten vallen.
2: Ja.
1: Alleen het heeft toen de tijd premier Kok en minister Voorhoeven nooit willen vertellen als politiek. Dat is jammer, want daardoor zijn heel veel van die mannen van Karmans met PTSS komen zitten van wij hebben het niet goed gedaan.
2: Ja.
1: Nee, dat lag niet aan hun. Er waren er 35.000 moslims in Srebrenica waar hij met 300.000 man ze moest beschermen. Lang verhaal kort, dat is fout gegaan. Daarna moest de NAVO komen. Een paar jaar later kom ik daar. Met Nederlandse tanks, Nederlandse zware panzervoertuigen, helikopters, van alles. En in de eerste week lieten wij zien aan alle generaals van de Kroaten, de Serviërs en de Bosniërs. En alle gouverneurs en burgemeesters op de schietbaan. Wat heb ik bij me? Ik was de nieuwe baas. Wat heb ik bij me?
0: Oh, het was een soort flex om de rest een beetje in het gareel te houden. Zeg maar van kijk wat we kunnen doen als dingen. Als jullie niet naar ons gaan luisteren.
1: Precies.
0: Op die manier, ja, ik kon me even niks voorstellen van hoe ga je met tanks de boel ordenen? Volgens mij gooit dat het gras om. Maar zonder alle gekheid. Ik hoorde hem ook zeggen van, nou ja, die moslim, een groot deel kwam met trauma's terug. Ik hoorde u net een cijfer zeggen. 1% houdt er iets aan over. Ik heb andere cijfers gelezen. Waar baseert u die 1% op?
1: Nou, mensen die terugkomen, daar houdt ongeveer 10% heeft een probleem.
0: Uh-huh.
1: Nadat ze van de missie terugkomen, gemiddeld, hè, dat is nooit precies te zeggen.
0: Uh-huh.
1: En het merendeel komt daarvan af. Door goede behandeling of door gewoon de tijd of door therapie, noem het maar op. En er blijft uiteindelijk van die mensen dan nog ongeveer 1-2% over, die daar gewoon niet meer vanaf komt.
0: Die, ja, op die manier.
1: De rest van het leven.
2: Over wat voor periode heb je het dan?
1: Nou ja, als we hebben over bijvoorbeeld mijn bataljon Bosnië van die 1200. In het begin hadden daar dus pak en beet 120 mensen een probleem.
2: Ja.
1: En nu nog 1 of 2 of 3. En ik ken ze ook, de meeste daarvan die dat hebben, die een probleem hebben.
0: Maar bedoelt zeg maar dat ze geen probleem meer hebben, is meer dat het niet meer hun leven op dagelijkse basis beïnvloedt. Dat zegt natuurlijk niet dat je het niet bij je draagt, dat het je wel degelijk beïnvloedt als persoon. Als u zegt 1% en het is 10% die daar zoveel last van heeft en er blijft 1% over, denk ik. Blijft er maar 1% over, zeg maar, van in hoeverre. Want het voelt bijna alsof je het bagatelliseert, zeg maar. Van,
1: nee, dat doe ik niet, maar juist veteranen hebben verantwoordelijkheidsbesef, hebben in moeilijkheden gezeten, hebben zware dingen mogen doen, maar hebben daardoor meer discipline gekregen, meer verantwoordelijkheidsbesef, meer doorzettingsvermogen als het een beetje tegen zit. Dus mijn betoog zou juist zijn, veteranen hebben juist heel veel positiefs bij zich, waardoor ze waardevol zijn voor een bedrijf of voor de overheid. Ook in andere functies dan alleen Defensie. En we moeten af van het idee van, ja, het zijn zielige oude mannetjes, daar kun je niks mee.
0: Dat zeg ik natuurlijk ook niet. En ik hoor ook wat u zegt van, ze hebben meer doorzettingsvermogen, het is waardevol, ze kunnen ook een ander. Klopt. Maar daarmee lijkt het alsof u dan zegt van, ja, oké, okay, maar het is niet alleen maar dat ze trauma's hebben en dit en dat. Maar dat zeg ik natuurlijk ook niet. Maar het is niet zo dat de trauma's die je oploopt je alleen maar sterker maken. Je kan natuurlijk wel sterker worden door een proces te doorlopen van mentale strain. Maar het is niet zo van, oh, we zijn nu gewoon allemaal heel sterk geworden, want we hebben hele erge dingen meegemaakt en nou weten we dat het ook erger kan zijn, zeg maar.
1: Nee, maar daarom zeg ik ook van de 1200 die ik dan bij mij had, zal ik maar zeggen, zijn er 120 teruggekomen met een probleem. En daarvan zijn er nu nog maar een paar over met een probleem. Ja. En die anderen zijn daar steviger uitgekomen op een of andere manier. Niet die 120, die ook, maar vooral de rest van die 1200.
0: Dat andere deel, ja, op die manier. Want u had het ook over dan zeg maar de hulp uiteindelijk moeten zoeken en mensen die tussen wal en schip vallen.
1: Ja, ja.
0: En u heeft ook over de macho-cultuur gehad, waarin dan eigenlijk, is het dan meer dat vanuit de cultuur binnenin de mensen die aan het werk zijn, of vanuit Defensie zelf dat er dan macho-cultuur, het is dat mensen er niet naartoe durven gaan, of dat er niet genoeg ruimte is om die hulpverlening te krijgen?
1: Nou, in het verleden was de cultuur zodanig, maar dan praat ik over 30, 40 jaar geleden, dat er gewoon niet genoeg ruimte was en de macho's onder elkaar. En nu is dat beide omgeklikt, zal ik maar zeggen. Er is veel meer ruimte voor. Want ook ik ben na mijn missies altijd minstens één, maar meestal twee keer door psychologen bevraagd van, hoe gaat het met je? Oké, laten we over een paar maanden nog eens praten. Als je helemaal tot rust gekomen bent, enzovoort. En dat werkt echt zo bij Defensie nu.
0: Ja.
1: En dat helpt mensen verschrikkelijk om...
0: Ook gewoon preventief al, zeg maar. Ja,
2: ja, wat schreef er niet? Dat is ongeveer 30 jaar geleden.
1: Ja, het is 1995 geweest, dus het is ongeveer 30 jaar geleden.
2: Dus, en ik denk niet dat de hulp toen zo goed was als dat die nu is. En misschien is dat wel een aanzet geweest om dat te verbeteren.
0: Ja.
1: Nou, de eerste aanzet om het te verbeteren, wat nodig was Libanon vooral. Daar zijn ook heel veel mensen mee teruggekomen met het trauma.
2: Ja.
1: Maar goed, dat dooft uit. Maar ik zie nog steeds mensen die een probleem hebben van Libanon, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: Maar in Bosnië is dat met name, ook naast Srebrenica, nog beter aangepakt. Maar toen was het ook al behoorlijk goed geregeld, vind ik.
2: Ja.
1: Alleen, daar heeft de politiek het bataljon gewoon in de steek gelaten. Ja. En dat is natuurlijk gewoon triest.
2: Ja,
1: dat is toen de tijd premier.
2: Daar hou je ook iets aan over, hè?
1: Ja, juist daaraan.
2: Ja.
1: Men voelde zich niet gekend.
2: Ja.
0: Ja. Dus daar zijn heel veel dingen aan veranderd. En we hoeven natuurlijk niet alleen maar over de trauma's te hebben die er zijn. Ik vraag me dan af van in uw hele... een hele werkding. Wat is het meeste bijgebleven? Het mag iets positiefs zijn. Het mag iets wat indrukwekkend was. Neem aan dat u eigenlijk gewoon te veel verhalen heeft om te kunnen vullen, om in deze korte tijd iets te doen. Maar,
1: mijn eerste missie Afghanistan, waar ik samen met die Canadezen verantwoordelijk was voor 11.000 NAVO-militairen. Daar zijn er in mijn eerste half jaar 68 omgekomen.
2: Ja.
1: En 300 zwaar gewond geraakt. Dus verlamd vanaf hier. Blind aan beide ogen. Benen eraf. Enzovoorts. En dan 68 daadwerkelijk dood. Dat is de ene kant. Diep triest. Want wij waren daar niet om te vechten. Wij waren daar om wederopbouw te doen.
2: Ja.
1: Gevraagd door een gekozen president Karzai. Die de NAVO vroeg. En dus onze regering ook. Willen jullie mij helpen? En we hebben daar aan 1000 wederopbouwprojecten gedaan. En wat heet 1000? Voor het hele zuiden, met die waren met 11.000 man. Moet u zich voorstellen, dat was geld van onze ontwikkelingssamenwerking uit Den Haag. Dat was geld van heel veel hulporganisaties. En wij gingen samen met hun de mogelijke projecten identificeren. Waar heb je het dan over? In het zuiden 5 vliegvelden die weer normaal gebruikt werden voor civiele vliegtuigen. Iets van 25 scholen. En dan zeggen sommige media wel eens tegen mij, zo'n schooltje. En dan gaat het weer kapot. Nou, dat waren basisscholen met een capaciteit van 1000 leerlingen. Waar het gebouw gebouwd werd met geld van het Westen. En door ons geholpen werd. Maar de school op zich gestart werd door reserveofficieren van Nederland bijvoorbeeld. Die geleend waren van een school. Dus een directeur van de school die voor 3 maanden werd ingezet om daar het schoolsysteem op te zetten.
2: Ja.
1: En dan ging die school werken, heb ik het over 25 maal een school van 1000 leerlingen. Die 's morgens werkten van 6:00 bij de eerste shift kinderen tot 12:00. En 's middags van 1:00 tot 's avonds 6-7 uur. En die leerkrachten bleven dezelfde. Nou, dat is prachtig werk.
0: Ja.
1: En die kinderen liepen aan mijn hand. Die waren dan een jaar of 8, 9. Zeiden, sir. Hun ouders waren analfabeten, het gros.
3: Yeah.
1: Sir, I want to become a doctor or a lawyer. Yeah. Yeah. En die spraken dus al Engels. En dat is de hoop voor de toekomst.
0: Ja.
1: Zij zijn zometeen dus 35. En als ze een grijze baard hebben, dan zijn ze 40, 45. Dan zijn ze rijp om de Taliban eruit te schoppen. En daar ben ik van overtuigd dat het over een jaar of 10 zo ongeveer gaat gebeuren.
0: Ja, ja. Ja, dus als ik het zo hoor, heeft u eigenlijk twee kanten gezien. En twee uiterste. Dat denk dat dat je ook echt als persoon wel
3: vormt.
0: Vormt, ja, sorry. Ik ben dan wel benieuwd, want we gaan niet uitgebreid over politiek of iets hebben, maar heb je het idee dat we genoeg leren? Want in het ideale geval zijn jullie helemaal niet nodig, snap je? Heeft het idee van, goh, mensen gaan leren van het verleden en...
1: Je bedoelt politici?
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja, die leren niet zoveel van het verleden, helaas. We hebben na de Koude Oorlog...
0: Ja, voelt dat niet als dweilen met de kraan open?
1: Dat voelt het wel, ja. Maar wij doen ons werk. Dan zou je werk bij Defensie niet moeten doen. Mm-hmm. Maar als je werk bij Defensie doet, ben je loyaal aan beslissingen van politici. En het is niet zo van ik voer het uit omdat het moet. Nee, maar je moet wel die koers dan voeren. Of je doet het niet.
0: En hoe ga je daarmee om? Want het lijkt me heel frustrerend om echt gewoon je eigen leven desnoods te riskeren voor misschien iets waarvan je denkt van, ja, maar we hadden het anders kunnen doen.
1: Ja.
0: Nee, maar dat...
1: Ja. Als je nu kijkt naar de wereld op dit moment, mijn laatste 4 jaar heb ik bij de NAVO gewerkt. En heb ik heel veel ook herrie gemaakt daar over het feit dat de Amerikanen vooral het voortouw hadden om Rusland in de hoek gefrustreerd te schoppen en niet te verdiepen in de cultuur van Rusland. En mijn taak was om zich daar wel mee bezig te houden en potentiële dreigingen te voorzien. En dan praat ik over 2011, 12, 13, 14. In die tijd was er nog niets aan de hand. Maar ja, beledigden wij voortdurend Poetin en Rusland. En als we ons verdiept hadden in het Rusland van toen en van nu, dan vindt de gemiddelde Rus dat ze bedreigd worden. En dat is niet alleen door Napoleon, Hitler en Wilhelm gebeurd. Maar ook de Polen hebben 3 keer Rusland tot een Moskou platgebrand. En ook de Zweden 3 keer. En ik kan nog wel even doorgaan. Dat weten we meestal niet.
0: Nee, dat komt niet op het nieuws.
1: Dat komt niet op het nieuws. Nee. En wij schuiven nu steeds verder op naar Rusland toe de afgelopen jaren. Het enige wat onze premier Rutte toen als premier nog riep. Net voordat Poetin de oorlog startte. Echt startte. De warme oorlog in 2022. Toen riep Rutte, ja, maar hij bepaalt niet of zij bij de NAVO komen. Maar als Rutte en andere politici zich hadden ingeleefd in de cultuur van Rusland, hadden ze kunnen bedenken, ja, als jij dat roept, jij bepaalt het niet, maar jij dus blijkbaar wel, dan krijgen we ruzie. En daardoor zitten we nu in Rusland, Oekraïne, waar we zelf ook in zitten eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Dat had niet gehoeven.
0: Dat lijkt me ook inderdaad het meest frustrerende ook misschien wel aan dat werk, zeg maar. Dat je met hele nobele, ik ga even vanuit, hele nobele ideeën dingen gaat doen en bereid bent daar veel voor te geven. En dat je dan soms wel misschien denkt van, goh, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En zeker als ik u zo hoor, heeft u zich ook een beetje bemoeid met de geopolitiek eigenlijk, weet je, eromheen. En dan wordt het plaatje nog, denk ik, veel schrijnender zichtbaar. En dan ga je helemaal afvragen wat je aan het doen bent, lijkt me dan. En dan moet je dat voor jezelf, zeg maar, weer relativeren tot aan dat je weer tot actie kan komen zonder zuur te worden. Want
3: wat doet dat nu met u?
0: Ja.
1: Nou ja,
3: je bent er niet van verzuurd.
1: Ik ben er niet van verzuurd, maar ik vind het wel mijn plicht om mijn mond open te blijven doen.
0: Ja.
1: En dat betekent dat ik iedere maand 3-4 lezingen geef over deze onderwerpen aan op universiteiten, hogere scholen, voor politieke partijen, Rotary's, Probus, noem maar op. Dat ik iedere maand een paar keer gevraagd word voor tv. Niet voor de mainstream media, want die willen spektakel zien. Ik praat genuanceerd geopolitiek. Wij kunnen deze oorlog met Poetin nu beëindigen. Dat kan binnen een paar maanden. Door nu als Europa geen gas en geen olie meer af te nemen. Maar dat doen we niet. Wij nemen gewoon als grootste afnemer als Europa, nemen we nog gas van hem af. Daardoor betalen we de oorlog die Poetin dus daarmee financiert richting Oekraïne. En geven we met andere hand, geven we Zelensky heel veel wapens en middelen om overeind te blijven. Dus wij als Europa...
0: Zit elkaar te, gewoon twee kanten te sponsoren, zeg maar.
1: Dat is niet verstandig.
0: Ja.
2: Nou, we gaan even terug naar Gouda, denk ik.
0: Ja, ik denk inderdaad, want het is super interessant. Echt. Ja. Ik denk dat iemands telefoon een beetje
2: ruis veroorzaakt. Ja, ik denk telefoon aan is.
0: Ja, dat helpt inderdaad. Ja, even om, want we hebben echt nog 3 minuten. Helaas, want ik zou er heel lang over kunnen praten. Ik denk wij allebei wel, Boudewijn. Maar u doet dus Veteranendag, even terugkomend op, dat is morgen. Wat kunnen we verwachten? En waar is het? En geef ons alle informatie die we nodig hebben om... daarheen te gaan.
1: Het is op Goud Asfalt. Zeer bekend. Daar
2: mooie
1: komen
2: plek.
1: Dus, daar komen dus Gouwenaars en omgeving. En de, ook de Bodegravers en de Reewijkers voor het eerst. Met de burgemeester daarbij. En hopelijk ook wat nieuwe wethouders na de verkiezingen. Zodat het ook een breder draagvlak krijgt dan alleen een burgemeester die zich daarmee bezighoudt. We krijgen daar veteranen en hun thuisfront. En we krijgen daar ook leerlingen van het Rijnland College. Die doen een opleiding vrede en veiligheid. En zijn potentieel, als ze de studie veiligheid doen, kandidaat om bij Defensie te gaan solliciteren. Of bij de politie of bij beveiligingsbedrijven. We proberen daar het gesprek aan te gaan met mensen uit de burgerij. Die zijn ook van harte welkom. Dus niet alleen veteranen en hun thuisfront, maar ook burgers uit Gouda. Die zijn niet uitgenodigd om mee te eten, maar wel om een borreltje mee te drinken. En dat doen we op Goud Asfalt.
0: Ja.
1: En dat wordt een hele gezellige middag vanaf 4 uur tot 's avonds 8 uur.
0: Ja, maar mensen waren niet, mochten niet naar de... Want je hebt je ontvangstveteranen, partner, gezin. Dat is tot 4 uur. En dan vanaf 4 uur begint de opening. En dan heb je op een gegeven moment rijst eten of zo. Dat was...
1: Nee, om 4 uur is iedereen welkom.
0: Oké.
1: En om 6 uur zijn de overige gasten, dus naast veteranen en de genodigden en hun thuisfront, zijn de anderen dan gevraagd om thuis te gaan eten.
0: Ja, dan moet je weer wegwezen. En dan is het tot 8. Oké.
1: Ja, en dat is tot 8.
0: Dat kunnen we ook wel vinden op de website, denk ik.
1: Dat staat in alle kranten, het AD en ook in de lokale bladen van Reewijk, Bodegraven.
0: En online kun je dat ook vinden,
1: en
0: denk ik.
1: En online ook allemaal.
0: Kunnen we u ook vinden? Want ik heb het idee dat u echt heel veel te zeggen heeft, meer dan dat we nu gehoord hebben. Heeft u een Instagram of iets, een referentie als u willen vinden?
2: Of is dat via de Veteranenvereniging?
1: Via de Veteranenvereniging, maar als u mij googelt en Arie van mij, dan kunt u mij ook vinden met tv-uitzendingen die bewaard blijven en maakt niet uit waar.
0: Oké, nou, ik wil u heel erg bedanken. We zitten echt aan de tijd, maar heel interessant. Ik hoop echt dat u mensen wakker kunt schudden over dat we dingen gewoon even wat beter aan gaan pakken op grotere schaal in plaats van naar die kleine dingetjes kijken. Hiermee sluit ik gelijk de uitzending af.
2: Ja.
0: Bedankt in ieder geval, Arie. En een fijne dag verder. Je kunt terugluisteren naar radiototaalnormaal.nl. Vragen, suggesties, opmerkingen. radiototaalnormaal@gouwstad.nl. Bedankt Jaap, bedankt redactie, bedankt Boudewijn.
2: Ja, maar jij ook bedankt.
0: Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. Maar weer over twee weken een nieuwe Radio Totaal Normaal op Radio Gouwstad. Een hele fijne dag verder gewenst. En tot de volgende keer maar weer.
2: Ja, doei.
0: Doeg.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat ruim 100 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden. Wel een aantal files die voor fikse vertraging zorgen. Bijvoorbeeld A4 Amsterdam-Rotterdam. Dik 20 minuten tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Langzaam rijden over 14 kilometer. Kwartiertje op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 10 kilometer file bij Harmelen. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Langzaam rijden tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Dan naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuten oponthoud. Kwartiertje op de A44 inmiddels vanuit Amsterdam naar Den Haag. Altijd nog langzaam rijden tussen Leiden en Wassenaar. En op de N233 Hoek van Holland-Delft bij de aansluiting met de A4. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Twee uur lang het beste uit de country, van gloednieuw tot tijdloos. We openen dit uur groots met drie nummers van een artiest die we van harte kunnen aanbevelen. We horen het origineel van de week van een van de grootste culthelden uit de country. En Kimmy Bitter is met Bittersweet het album van de maand.
1: Warm aanbevolen.
0: We trappen af met drie nummers van Leon Maiken, zoon van Bosnische vluchtelingen die opgroeide aan de golfkust van Florida. Hij ruilde een studie in New York in voor een baan op de vissersdokken, tot hij besloot het toch in Nashville te gaan proberen als singer-songwriter. Maiken schrijft rauwe, wegverslindende songs over hotels, tankstations en het leven onderweg, in de traditie van Townes Van Zandt en John Prine. We hoorden Falling Short, nu nog Honey Bee en Road Dog Express.

Het album van de maand is Bittersweet van de Amerikaanse Kimmy Bitter. Een singer-songwriter die traditionele country combineert met een vleugje rock'n'roll. More, More, More is een energieke, vrolijke song. Met een refrein dat zich moeiteloos in het geheugen nestelt. Bitter bouwt gestaag naam op in de Amerikaanse alt-country en Americana scene. More, More, More is een mooi voorbeeld van haar tijdloze, Patsy Cline-achtige geluid.

Jenny Paulette brengt met Maggie's Song een verhalend, bijna nostalgisch liedje vol beeldende fragmenten, zoals de titel al doet vermoeden. Paulette staat bekend om haar Texaanse roots en haar authentieke, ongepolijste benadering van country. Het nummer ademt de sfeer van herinneringen en dierbare bezittingen.

0: De original van deze week.
1: Hickory Wind verscheen in 1968 op Sweetheart of the Rodeo van The Byrds. Het album waarmee Gram Parsons country en rock definitief samenbracht. Parsons overleed al in 1973 op 26-jarige leeftijd. Maar geldt tot op de dag van vandaag als een van de grote grondleggers van de alt-country. In het tweede uur horen we hoe een andere artiest dit nummer vandaag de dag interpreteert.

De Canadees Dean Brody is al jaren een vaste waarde in de country van zijn thuisland. Met talloze nummer 1 hits en Canadian Country Music Association Awards op zijn naam. Keeping Up With The Joneses komt van zijn 10e studioalbum, een mijlpaal die zijn lange en constante carrière onderstreept.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Aan muziekblad Rolling Stone vertelde Parton ooit dat de inspiratie voor Just Because I'm a Woman kwam uit een ruzie met haar man Carl Dean. Toen vlak na hun huwelijk bleek dat Parton daarvoor ook relaties had gehad, was Dean geschokt, terwijl hij meende dat zijn eigen eerdere relaties geen probleem waren. Moet je net Parton hebben, die pakkend en uitdrukkingsvol haar weerwoord in een country hit verpakt. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman, was in de jaren 60 nog best een statement. Het lome country ritme, de zeurende stielgitaar en Parton's heldere zangstem met de kenmerkende twang. Maar in dit lied, ook met een ingehouden zucht, verraadde haar teleurstelling in Dean.

The Washboard Union is een Canadese band uit Alberta die bekend staat om energieke feestelijke country met een flinke dosis humor. Whiskey Wings is precies zo'n meezinger, gemaakt voor een avond met vrienden en een koud glas. Come on.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buys is een Nederlandse countryartiest die de Amerikaanse traditie met een eigen herkenbare knipoog naar de lage landen brengt. Fake Fun laat horen dat onze eigen country scene niets hoeft onder te doen voor de Amerikaanse.

0: is wasted.
1: Bertolf Lentink, beter bekend als Bertolf, is één van de bekendste Nederlandse singer-songwriters. Met een sound die leent van folk, country en pop. Hij scoorde eerder een hit als Come Easy Go en blijft met Love So Well trouw aan zijn warme, melodieuze signatuur.

Ook de Hillbilly Moonshiners vertegenwoordigen de Nederlandse country scene met verve. Deze band staat bekend om energieke liveshows en een repertoire dat luisteraars letterlijk de dansvloer opjaagt. Precies wat Shut Up and Dance With Me belooft.

0: dit was het blokje country uit eigen land.
1: Grey Delisle is behalve singer-songwriter ook een veelgevraagd stemactrice in animatiefilms en games. Maar in de muziek kiest ze voor eerlijke ingetogen Americana. There's the Door past in de traditie van kwetsbare persoonlijke songwriting.

Nog een track van het album van de maand. Don't Talk to Strangers komt eveneens van Bittersweet en laat de retro Westkust sound van Kimmy Bitter, geïnspireerd op Palm Springs en de jaren 60, opnieuw goed tot zijn recht komen.

Kylie Rose is een opkomende naam in de country, die met eenvoudige beeldende songwriter weet te overtuigen. Nebraska is een sfeervolle single die de wijsheid van het Amerikaanse platteland oproept.

We sluiten het eerste uur af met Paige Pleasants en Make Mine Country van haar album Swamp Water. Een titel en sound die precies aangeven waar ze vandaan komt. Het moerasland van Louisiana, met alle country-invloeden die erbij horen. Dit was het eerste uur van Crossroads, met Leon Maiken als opener, Kimmy Bitter met het album van de maand en Dolly Parton als act van de maand. Blijf luisteren, want in het tweede uur staan we uitgebreid stil bij Dolly's levenswerk, komt songwriter Bob McDill langs via drie artiesten die zijn songs vertolkten en maken we kennis met Nicole Croteau. Tot zo!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er nog in onze regio. Nog steeds weinig bijzonderheden gelukkig. A4 Amsterdam-Den Haag. Wel een kwartiertje vertraging bij Leidschendam. Klein kwartiertje op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Kwartiertje op onthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En 10 minuten vertraging nu op de N206 vanuit Heemstede naar Zoetermeer. Langzaam rijden bij Stompwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
6: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. We gaan uitgebreid terug in de tijd met Dolly Parton. Laten horen hoe drie artiesten het werk van songwriter Bob McDill hebben vertolkt. En ontmoeten we de spicy western klanken van Nicole Croteau. Will Mosley is de Amerikaanse singer-songwriter die via American Idol bekendheid kreeg en sindsdien zijn eigen weg vindt in de country. Drink, Drink, Drink is een luchtige feestelijke single die goed past bij een avond onder vrienden. Dat was de aftrap van het tweede uur.

Dolly Parton groeide op als vierde van 12 kinderen in een arm gezin in de bergen van Oost-Tennessee en groeide uit tot een van de invloedrijkste artiesten die de country ooit heeft voortgebracht, met meer dan 100 miljoen verkochte

platen wereldwijd. Down from Dover is een van haar meest aangrijpende songs over een ongehuwde moeder die door haar familie wordt verstoten. Bijzonder gedurfd voor de late jaren 60. Light of a Clear Blue Morning schreef ze juist als een hoopvol lied over een nieuw begin. Geschreven op het moment dat ze haar samenwerking met Porter Wagoner beëindigde om solo verder te gaan.

Nog een track van het album van de maand, Over You van Kimmy Bitter, met onder meer een verrassende mondharmonica die het nummer een extra, weemoedige laag geeft.

Ella Langley schreef dit nummer zelf en stuurde het naar Morgan Wallen, die meteen enthousiast was. Ze zongen het voor het eerst samen live tijdens Wallens tour, voordat het officieel uitkwam. Het is hun eerste samenwerking en staat op de heruitgave van Langley's album Dandelion.

Don't Know When to Stop combineert Gracie Abrams' kwetsbare intieme schrijfstijl met Marcus Mumford's herkenbare warme stem. Een samenwerking die grenzen tussen genres opzoekt, precies zoals bij Crossroads past. Een mooi voorbeeld van hoe folk, country en singer-songwriter muziek elkaar steeds vaker vinden.

Benjamin Todd, bekend van zijn rauwe autobiografische songwriter, brengt hier zijn eigen versie van Hickory Wind. Eerder hoorden we het origineel van Gram Parsons uit 1968. Mooi om te horen hoe een song van bijna 60 jaar oud nog altijd nieuwe artiesten weet te inspireren.

Old Crow Medicine Show, de band die ooit de Wagon Wheel wereldberoemd maakte, werkt hier samen met Evan Felker, bekend als frontman van de Turnpike Troubadours. Een samenwerking tussen twee gezelschappen die allebei diep geworteld zijn in de Americana-traditie.

Dit blok staat in het teken van songwriter Bob McDill, geboren in 1944 in Texas en sinds 1970 actief in Nashville. Hij schreef en medeschreef in zijn carrière liefst 31 nummer 1 hits en werd in 2023 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. McDill schreef Amanda ooit in een half uur tijd voor Waylon Jennings, die het jarenlang liet liggen voordat Don Williams het oppikte. Uiteindelijk werd het toch een grote hit voor Jennings zelf. Maar nu eerst The Door Is Always Open door Dave en Sugar en Say It Again door Don Williams, met wie Bob McDill een van zijn hechtste songwriterpartnerschappen had.

0: Kees de Haan. Crossroads.
1: Kane Brown geeft hier een eigentijds mannelijk antwoord op Shania Twain's klassieker Whose Bed Have Your Boots Been Under uit 1995, die destijds haar eerste grote hit was. Twain, die het origineel destijds medeschreef, is zelf te horen op deze nieuwe versie.
2: Here we go.

Hayley Hutchinson brengt met Splinters een kwetsbaar, beeldend nummer, waarin de titel symbool staat voor kleine, pijnlijke herinneringen die blijven steken. Haar stijl combineert singer-songwriter intimiteit met een subtiele country-invloed. Hutchinson is een van de vele jonge stemmen die momenteel de Amerikaanse indie-country scene verrijken. Een ingetogen, persoonlijk moment in de uitzending.

0: in Mexico.
1: In de spotlight staat Nicole Croteau, opgegroeid in Whitefish, Montana, en inmiddels woonachtig in Nashville. Haar vader is Frans-Canadees, haar moeder komt van Puerto Rico, en de twee werelden komen samen op haar album Mountain Mamacita. Let in the rhythms die botsen met een Montaans country hart. Last Night in Mexico met de Roman Alexander is daar een mooi voorbeeld van. Net als Ami Fijo San Juan, een eerbetoon aan haar Puerto Ricaanse wortels.

We sluiten de tweede uur af met Lainey Gardner, die eerder veel aandacht kreeg met covers op social media en inmiddels haar eigen pad als artiest bewandelt. Bye Bye is een mooie herkenbare afsluiter. Dit was Crossroads voor deze week. We stonden stil bij het levenswerk van Dolly Parton, hoorden hoe Bob McDill al decennia lang de country van songs voorziet, maakte kennis met de spicy western van Nicole Croteau en opende met de warm aanbevolen Lian Michaels. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staat volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog 1 file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroot, gepresenteerd en samengesteld door Tom Dekker. En van 8 tot 9 uur Blues Power, samengesteld en gepresenteerd door Marcel Vos. Ik zie dat ik een stukje tekst op een blaadje vergeten ben. Maar het maakt niet uit, want de techniek vanavond is in ieder geval Patrick Gibbon. En ik heb twee dingen bij me, namelijk één album en een stuk uit een live concert. Het album is getiteld Alt en is gemaakt door de Schotse singer-songwriter Julie Fowlis. Ze heeft heel erg veel traditionele muziek meegenomen, maar ook een aantal eigen dingen, arrangementen erin. Het is allemaal bijna in het Gaelic. Sommige nummers die staan met een Engelse vertaling in het boekje bij de cd. Maar dit openingsnummer, ik ga proberen het uit te spreken, maar sla me niet om de oren als ik het niet goed doe. Port Danseit, Jortag en Deora D. Ik hoop dat het een beetje ergens naar klinkt. Zo niet, dan heb ik pech gehad. En jullie trouwens ook. Volgende nummer, er staat helemaal niks over in het boekje. Volgende nummer wel. Poetrag nam Poluter. En dat is in het Engels vertaald volgens het boekje Sister, My Sister. En dat gaat over dat haar zus aan het slapen was. Terwijl haar broer, die in Ierland is geweest, terug was gekomen. En dan wordt het verhaal heel erg onduidelijk. Dus allemaal gewoon lekker luisteren naar die mooie stem van Julie Fowlis. En het mooie nummer dat nu gaat komen.

Mooi Gaelic, Schots Gaelic, want daar komt ze tenslotte vandaan. Maar nogmaals, het boek wat erbij zit, er staan wel heel veel Schotse Gaelic teksten in. Soms staat er een Engelse vertaling staat ernaast, maar van heel veel nummers staat er dus helemaal niets vermeld in het boekje. Wat er wel in het boekje vermeld staat, is wie de mensen zijn die het album gemaakt hebben. En die zullen we dus nu eventjes onder de aandacht brengen. Dat zijn uiteraard Julie Fowlix op zang en fluiten. Eamon Dooley op de bouzouki, zang en viool. Zoe Conway op viool, fluiten en zang. En John McIntyre op gitaar, piano en zang. En dat allemaal te vinden op het album Alt. Volgende nummer bestaat uit drie delen. Het eerste kan ik probleemloos uitspreken. Een Assembly of Munster Men. En dan weet ik dus niet of dat op Munster is. We hebben dus ook de Munster kaas vandaan halen. Die als je rauwmelk gebruikt hebt om die kaas te maken. Dan kan die dus heerlijk stinken. En lekker smaken. En die andere twee, ik ga me er niet eens aan wagen. We gaan allemaal lekker luisteren naar Julie Fowlix.

Heerlijk een instrumentaal nummer van deze mooie vierpersoonsgroep. Er bestaat trouwens niet alleen dit album, de titel Alt. Er is ook een album uitgekomen daarna getiteld Alt 2. Oftewel Alt 2. Ja, ik ben zelf ook oud, maar dat heeft daar niks mee te maken. En er is nog een album gekomen. Dat heb ik ondertussen ook al in huis gekregen. Dat heeft ze samen met een aantal andere mensen, bekende zangeressen zoals Mary Chapin Carpenter, onder andere, heeft ze dus ook weer een album gemaakt. Dat is ondertussen thuis en te zijner tijd zal het ook aan de beurt gaan komen. Volgende nummer, daar staat gelukkig wel iets over in het boekje, namelijk de complete Gaelic tekst en daarnaast de vertaling in het Engels. En het is getiteld A Woman Said To Me in het Engels. A woman told me that a woman told her that another woman said that a woman told her that she saw a woman at the bottom of a thorn bush. Nou ja, goed, in het Nederlands zouden we zeggen als vrouwenpraat of vrouwenroddel. Lekker luisteren dus.

Zo, dat was er weer eentje waar op een gegeven moment Patrick er bijna in stonk. Want tussen het gezongen gedeelte en het instrumentale gedeelte zat een kleine pauze. En toen dacht hij, nummer is afgelopen. Dekker moet gaan praten, dus ik zet zijn microfoon aan. Maar Dekker hoefde nog niet te praten, want er kwam nog een heel mooi stuk instrumentaal achteraan. Het volgende nummer, daar staat ook weer een Nederlandse vertaling bij. I Will Be The Thrifling Sings. Ja, het is een vertaling naar het Engels vanuit het Gaelic. Maar waar het nou helemaal over gaat, dat weet ik niet. Het gaat in ieder geval over een meisje die misleid was. Waardoor ze het op een gegeven moment samen met een jonge soldaat er vandoor is gegaan. Maar er staat een stukje in, dan moet ik nog eventjes opzoeken wat dat precies betekent. Kom ik na het nummer nog wel eventjes op terug. Ik zal proberen het uit te spreken. Nee, dat ga ik ook weer niet doen bij dit nummer. Gewoon lekker luisteren.

tweede gedeelte van dat nummer wat een beetje uptempo was, dat gaat over een trifling thing. En dat is een onbeduidend ding. Dat en linten, dat is hetgene wat ze kreeg van die roodharige jongen. En wat dat onbeduidende ding is, dat laten ze maar keurig netjes in het midden. Misschien was hij daar ook wel. Maar goed, daar hebben we het niet over. We zijn bijna toegekomen aan het live gedeelte voor vanavond. En dan geef me nu even de gelegenheid om de concerten van Trouble Tree Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn eventjes onder de aandacht te brengen. Ze beginnen op vrijdag 11 september met de Nina Lynn Band uit Nederland. Americana vanuit het hart. Aanvang is er... is daar om 8:30 en u kunt daar lekker genieten van Americana. Ze is er al eerder geweest. Maar dat heb ik niet meegemaakt in verband met de toestand waarin ik verkeer. Op 9 oktober gaan we naar een Belgisch duo. En er staat bij winnaar van de Belgische Blues Award. En dat is Guy Verlinde. Die komt samen met zijn maatje Tom Eilenbosch. Met een concert, en die is ook al eerder geweest. Dan Owens en Sinners uit Schotland. Die komen op 30 oktober. Ik ken ze helemaal niet, maar misschien dat ik er favoriet van word. Maar goed, van de andere concerten kom ik nog wel op terug. Toegekomen aan het live gedeelte, opgenomen in Soldaat, voormalig Focafé Het Soldaatje in Voorhout. En dat was op 20 april 2004. De Engelse zangeres Maggie Boyle nam 2 kompanen mee. Ze noemen zichzelf The Expatriate Game. En iets meer dan 28 minuten muziek vanuit Het Soldaatje in Voorhout van The Expatriate Game.

Ja, het zit er bijna op voor vanavond. Die Expatriate Game heeft u naar geluisterd. Kunt nog eens luisteren naar een stukje instrumentaal van het album Alt van Julie Fowlers. Ik zou zeggen, Patrick, jij bedankt voor de techniek. Mensen, jullie bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het weer mooi was. Ik hoop dat het een mooi weekend gaat worden. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
1: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
0: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
0: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power. Mijn naam is Marcel Vos en Patrick Gibbon doet de techniek. Vanavond in Blues Power, Eddie Taylor in de basis Blues Collectie. De nieuwe cd's van Mike Wheeler, Albert Castiglia en Mike Campbell. We hebben You Done Lost Your Good Thing Now als klassieker van de avond. En een mini special over Peter Green's Fleetwood Mac. Maar eerst, als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. En als ze me missen, dan ben ik vissen.

in Mississippi in 1923, maar arriveerde in Chicago in 1948. Hij leerde zijn jeugdvriend Jimmy Reed gitaar spelen en was vervolgens lang zijn leadgitarist en bassist in de band van Jimmy Reed. En mede verantwoordelijk voor de Reed Beat, die op talloze VJ-klassiekers van Jimmy Reed te horen is. Onder eigen naam verschenen van Eddie Taylor een half dozijn albums, waarvan er twee zeer de moeite waard zijn. Zijn beste album nam hij op in 1972 voor Advent, I Feel So Bad. Voor vanavond koos ik voor het Charlie compilatiealbum Bad Boy. Hier staan 15 nummers op uit de jaren 50 en 60. Veelal met de band van Jimmy Reed. Zoals deze Bad Boy uit 1955.

8 minuten gitaargeweld van twee bekende Amerikaanse gitaristen. Bluesrock veteraan Walter Trout met special guest Joe Bonamassa. Clouds on the Horizon is van het album Full Circle uit 2006. Mike Wheeler komt ook uit de Verenigde Staten, uit Chicago om precies te zijn. Is 65 jaar oud en speelde onder andere met Cadillac Dave, Sam Cockrell en Big James. Sinds 2002 heeft hij zijn eigen band en recent verscheen er een nieuw compilatiealbum van Mike Wheeler op Delmark Records. Gedegen Chicago Blues, A Blind Man Can See.

Lekkere stem hoor, die Wynonna Carr. Voorheen Sister Wynonna Carr, want ze was de best verkopende gospel act op het befaamde Specialty label, onder andere bekend van Little Richard. Op eigen verzoek schakelt ze over op rhythm and blues en rock and roll. En dit nummer, Till the Well Turns Dry, was een bescheiden hit in 1955. Ze schreef ook nummers voor andere artiesten, maar door ziekte, tuberculose, vertrok ze bij Specialty. En in 1961 maakte ze nog één album voor Reprise en daarna was het over met haar muziekcarrière. Ze overleed in 1976 op 52-jarige leeftijd. De klassieker van vanavond is een van mijn favoriete B.B. King nummers. You Done Lost Your Good Thing Now uit 1960. Met onder andere Lloyd Glenn, piano.

Ja, psychedelische Southern Rock, roots rock van Mike Campbell uit Florida. En hij is met zijn 76 jaar nog alive and kicking. Hij werd wereldberoemd als de leadgitarist van Tom Petty en de Heartfixers en schreef mee aan veel Tom Petty hits. Al in de dagen van Tom Petty had hij zijn eigen band The Dirty Knobs. Je moet maar opkomen, de vieze deurknoppen. En Mike Campbell luisterde vroeger te weinig naar de adviezen van zijn moeder, maar wie niet? Mama Told Me is van zijn nieuwe album Mission of Mercy. Vandaag een mini special over Peter Green's Fleetwood Mac, een band opgericht door ex-leden van John Mayall's Bluesbreakers, waaronder Peter Green. Als bluesband hebben ze maar een handjevol cd's gemaakt en dat kwam omdat de leider zelf, Peter Green, afhaakte in 1969 vanwege fysieke en mentale problemen. Tussen 1970 en 1983 maakte hij nog 5 albums van matige kwaliteit, verdween toen jaren van het radar en dook in 1997 weer op met zijn eigen splintergroep. Hij overleed in 2020 en werd 73 jaar oud. Anno 2026 staat hij 62ste in de Rolling Stone top 250 van beste gitaristen ooit. 3 nummers van Fleetwood Mac met Peter Green en we beginnen met Merry Go Round van hun debuutalbum Untitled en ook wel bekend als het Trash Can album, omdat er een vuilnisbak op staat op de voorpagina. Even op de hoes. Het tweede nummer kent iedereen, Black Magic Woman. Het was een single hit uit 1968, later nog veel bekender geworden in de versie van Santana. En we sluiten af met Showbiz Blues. En dat komt van het album Then Play On uit 1969.

Fleetwood Mac met Peter Green, zanggitaar en slidegitaar van Jeremy Spencer, die hoorden we ook. De laatste nieuwe cd is van de Amerikaanse bluesrockgitarist Albert Castilla uit New York City. Hij was 2 jaar de gitarist van Junior Wells en werkte de afgelopen jaren regelmatig samen met Mike Zito. Grits and Glory is alweer zijn 15e album en hij is bang om in slaap te vallen.

De Amerikaanse blueszangeres gitariste Joanna Connor met Big Girl Blues uit 1996. Ja, en houdt u toevallig ook van soul, rhythm and blues en funk? Dan heb ik nog een tip voor u. Ik maak sinds kort ook een soulprogramma. Het heet Soul Power en wordt uitgezonden op dinsdagavond van 10 tot 11 uur 's avonds. En het wordt herhaald op woensdagavond van 11 tot 12 uur. En staat daarna ook op de website van Gouwestad Radio. U bedankt voor het luisteren naar Blues Power. Patrick Gibbon, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
1: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
0: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Exciting and entertaining.
8: Get on up.
7: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
9: Ladies and gentlemen,
10: brothers and sisters,
7: the party starts here.

0: Ja, de Canadees Daniel Pout, een prachtige pianist ook. Je had hier een hit mee in 2006, luisteraars. Prachtig, prachtig nummer. Blijf ik het vinden. Ja, hij had het toen een beetje slecht. En ja, hij zocht toch de hoop in die dag nog dat het beter mocht worden. Bad day. En ja, we gaan er weer een mooie shake van maken, luisteraars. Want achter de knoppen zit Elian Griffioen vandaag. En ja, vandaag hebben we weer allerlei stijlen. En dat, ja, dat horen we natuurlijk in de tune.
1: Iedere maandagavond tussen

vragen we geen LP-luisteraars, maar wel een heleboel andere goede muziek. En de cover hebben we natuurlijk wel aan de live. En we hebben Melis Etheridge-luisteraars. We hebben de studio-uitvoering van een hit die vooral live bekend is geworden van haar. Maar in 1988 hier een hit werd van haar LP, van haar album, wat Melis Etheridge genaamd was. Ja, ze werd geboren in Amerika, een Amerikaanse singer-songwriter. Dit was haar eerste eigenlijk. En ze is ook bekend als activiste voor homorechten. Wilde later toch kinderen. En kreeg dat ook van David Crosby. Jawel, zij wilde kinderen van David Crosby. En dat gebeurde ook via KI natuurlijk. En ze heeft een tweeling van een jongen. Ja, David is er niet meer. Maar de kinderen wel. Maar Like the Way I Do. En daar gaan we naar luisteren.

Ja, 1984 maakte Stephen Stills een soloplaat. Maakte natuurlijk met Crosby, Stills, Nash prachtige platen. En natuurlijk met Crosby, Stills, Nash en Young, maar ook hele goede soloplaten, vooral in de 70 jaren. In 1984 maakte hij een wat mindere plaat, vond ik, Right By You. Er staan een paar goede bluesnummers op. Maar daar viel mij een soulnummer, een hele goede soul ballad, enorm op. En die vind ik nog steeds erg goed. En dan gaan we naar luisteren, hier in Shake, luisteraars. Stephen Stills met I Can't Let Go.

0: in de spotlight.
1: Ja, luisteraars, we hadden ze pas ook in de spotlight. En ze is het ook wel waard, vind ik. Linda Ronstedt. En van Linda Ronstedt hebben de LP Prisoner in Disguise uit de kast gepakt. Daarop staan twee prachtige nummers. Nog veel meer prachtige nummers. Maar ik heb twee andere gepakt als de vorige keer. Roll 'em Easy van Lowell George. Van Little Feat natuurlijk. En Hey Mister, That's Me Upon the Jukebox van James Taylor. En daar hoor je James Taylor zelf meezingen. En die heb ik de laatste keer ook gedraaid. Maar dat vind ik zo'n schitterend nummer. Die wil ik gewoon nog een keer aandacht geven. Roll 'em Easy niet. En dat is een prachtig nummer van Little Feat, Lowell George. Linda Ronstedt dus in de spotlight. Deze LP, Prisoner in Disguise, 1975.

Ja, van het album Die Feitluisteraars in 2017 kwamen er opeens twee singles uit. En dan heb ik het over Shape of You en Castle on the Hill. En dan heb ik het over Ed Sheeran. En die werd opeens groot. Ja, Ed Sheeran is een man die ook de liedjes uit zijn mouw schudt. En daar zitten hele goede bij, vind ik. Toevallig koos ik er vandaag eens eentje die heel lang op nummer 1 heeft gestaan. Ook hier. Want 15 weken onafgebroken op nummer 1. En dan heb ik het over Shape of You uit 2017 dus. En dan gaan we lekker naar luisteren. Ed Sheeran.

Ja, luister, we gaan naar de band. Die was in 1994 nog steeds bij elkaar en dat had menigeen niet verwacht. Omdat ze in principe al met The Last Waltz in 1978 afscheid hadden genomen van het grote publiek met een heel blik aan artiesten. Maar in 1994 waren ze er nog. Een paar leden van de band waren helaas overleden. Maar goed, de kern stond er nog. En ze deden een schitterende uitvoering in 1994 op het album At the Cultural Central Live. En ze deden namelijk een cover van Bruce, The Boss, Springsteen. En niet de eerste, de beste, Atlantic City.

0: Thank you very much.
1: Ja, luisteraars, het was druk in Amsterdam in 1983 toen Supertramp in het Olympisch Stadion kwam optreden. En het was toch de tijden dat Breakfast in America vreselijk goed werd verkocht. Nou stonden daar een heleboel goede nummers op. Als je Breakfast in America koopt van Supertramp, dan weet je dat er een heleboel goede nummers op staan. Mijn favoriet is en blijft deze prachtige ballad. Lord, is it mine.

0: iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, luisteraars. Tracy Chapman, ja, die kwam in 1987 opeens op als meisje in de spotlight bij het Nelson Mandela Concert Live. In 1995 kwam ze met een prachtige plaat New Beginning, wat minder bekend. En daarop staat, wat mij betreft, een schitterend nummer, The Promise. En die wil ik hier eens laten horen. Tracy Chapman.

0: Dit is Shake op Gouden Stad Radio. Shake!
1: Ja, luisteraars, dat was Tracy Chapman. En we gaan naar een Hollandse band, Balladier. Marinus de Goederen is daar de leider van. En die hebben we hier nog in de tv-studio gehad. In de Gouden Stad tv-studio. We hebben hem uitgenodigd. En voor ongeveer 40, 50 man ging hij achter de piano zitten. Had zijn gitaar bij zich en speelde de mooiste nummers uit zijn repertoire. En van de Balladier. En het was in 2009. Toen was net de plaat uit Where Are You Bambi Woods uit 2008. Een van de mooiste nummers die erop staat is Superman Can't Move His Legs. Ja, dat gaat natuurlijk over Superman in die tijd. Werd gespeeld door een acteur die zijn in principe op een gegeven moment verlamd raakte. En vandaar dat beeld. Goed beeld. En hij gebruikt dat in zijn song. Nou ja, luister maar. Een prachtige melodie ook. Balladier. Superman Can't Move His Legs. Mm-hmm.

In 2013 trad The Greater Good op in So What. En dat waren Shane Alexander, Eugene Ruffalo en Dennis Kolen met z'n drieën. En daar heb ik nog een handje in kunnen hebben, omdat ik ze bij elkaar gebracht heb. Om met z'n drieën op te treden en een plaat op te nemen. Dat hebben ze gedaan in Duitsland. Schitterende plaat geworden, zeg ik het zelf. En toen, tijdens dat concert in So What, toen bracht Dennis Kolen het nummer The Time Is Now. En dat ging over het einde van zijn relatie op dat moment. En hij had toen net een zoon gekregen. En dat hakte er nogal in bij hem. En dat vertelde hij. En toen ging hij dat nummer spelen. En dat klonk fantastisch. En dat nummer, dat kwam ik nog eens tegen. En dat gaan we nu draaien. Van het album The Years of Decay uit 2012. The Time Is Now. Dennis Kolen.

Dennis Kolen. En we gaan eruit, luisteraars. Ik dank aan de overkant, uiteraard, Elion Griffioen. We gaan eruit met de prachtige van Wings van het album London Town uit 1978. En ik zeg tot de volgende. Take care.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
1: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
0: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Bailey on drums, Bobby Timmons on piano, and Sam Jones on bass.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.